0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kan door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kan door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eigenlijk nog maar 2 opvallende files. En dat is om te beginnen de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijst ook dicht. Vertraging een klein kwartier. En daarna nog 10 minuten oponthoud op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En er staat nog 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken, wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug nu alweer 9 kilometer file. 25 minuten is de vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijkhaven en knooppunt Klaverpolder 3 kilometer stilstaand verkeer. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat een file door gaten in de weg. Bij Apeldoorn-Noord 5 kilometer en een kwartier vertraging vanaf Epe. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan. The soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio, de allergezelligste ochtendshow die er maar is. Ik ben Rhea en ik ben de komende 3 uur bij je met de meest nutteloze weetjes, de allerlekkerste platen, ruimte voor jouw verzoekjes en natuurlijk de allerleukste collega van de hele wereld die te lang is om in het camerabeeld te passen, zie ik nu. En dat is Basie Nauw. Goedemorgen, Basie.
1: Goedemorgen, Rhea. We zijn er weer. Het is weer donderdag.
0: Even aan jouw beeld sleutelen.
1: Sleutel. Nou, volgens mij staat iemand, er redelijk mij, in, toch?
0: Nee, maar je bovenkantje is bijna
1: dan
0: bijna
1: is niemand wat dan. Van het bovenkantje. Zeker op dit tijdstip niet.
0: Kijk eens aan. Kijk eens aan. Daar zijn we. Hè? Zo. Pasquinel, jij hebt een wild weekend gehad. Daar wil ik straks alles over horen.
1: O jee.
0: Nou, ik zag dat jij hele mooie dingen hebt gemaakt. Qua kleding. Ja, daar wil ik je straks wat over vragen. Maar we beginnen natuurlijk de dag van vandaag. Zoals altijd met ons hart op afvragen. Is het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En ja, zeker, dat willen we graag. Het is vandaag namelijk de start van de Gentse feesten. Ben je wel eens geweest?
1: Nee.
0: Ik wel.
1: Ik ben wel eens in Gent geweest, maar ik ben niet bij de Gentse feesten geweest. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies. Nee, ik wel. Het is echt fantastisch.
1: Ja?
0: Nou ja, het is een meerdaags cultureel volksfeest dat al sinds 1843, ik was er net niet bij, hè, in Gent wordt gehouden. De Gentse feesten is één van de grootste culturele festivals in Europa met nationale en internationale artiesten. En grappig genoeg ook best wel veel Nederlandse artiesten. Er is gratis muziek op meer dan 10 pleinen, kinderanimatie op verschillende locaties in de stad en honderden binnen- en buitenactiviteiten. Ik dacht altijd, ja, dat zal wel. En toen ging ik met een vriendin die in Gent woont mee. Je struikelt over, je weet van gekkigheid ook bijna niet meer wat je moet gaan doen. Oh, dat is leuk. Overal zijn mensen op
1: kan
0: straat.
1: Kan ik het een beetje vergelijken met Koningsdag?
0: Ja, maar dan met minder toetertje lam mensen.
1: Ja.
0: En minder oranje.
1: Ja, dat zal ik begrijpen. Hey, maar minder vrijmarkt ook. Het is meer...
0: kleine podiumpjes. Ja, en het blijft ook altijd gratis.
1: Dat is leuk.
0: Dat is echt wel fantastisch. En de laatste jaren mocht de binnenstad telkens ruim 1,3 miljoen bezoekers verwelkomen. Met een bezoekersaantal van meer dan 100.000 bezoekers per dag.
1: Ja, dus...
0: En omdat het dus gratis is, dat is dus... Kijk, je moet je voorstellen wat voor boost dit is voor de Gentse horeca.
1: Ja, dat is zeker een boost. Ja.
0: Ja, want
1: maar zal de horeca niet meebetalen aan...
0: Zij organiseren wel podiums met elkaar. Maar de gemeente betaalt dat.
1: Okay.
0: De Gentse feesten worden gefinancierd.
1: Oké, dat is
0: echt super vet.
1: Ja,
0: dus als jij dit weekend geen bal te doen hebt, of misschien zelfs morgen al, dan zeg ik, hippiedipiepoera, rennen en er naartoe. Wij gaan eventjes naar de muziek. En daarna komen we bij je terug met heb jij dit al gezien? Want normaal gesproken kijken we even terug op gelijkspel van vorige week. Maar die is natuurlijk niet geweest. Die hebben zomerstoppie.
1: Ja.
0: En Deborah die zit op een bejaardenboot Puffins te kijken. Dus we doen hem ietsje anders vandaag.
1: Gaat die boot alweer bijna aanmeren? Of blijft ze
0: volgende week, nou ja, als het aan haar ligt, komt ze nooit meer terug.
1: Nee, dat snap ik.
0: Maar gelukkig weet ik dat die volgende week weer aanmeert.
1: Oh, we missen er wel een beetje.
0: Ik mis er verschrikkelijk.
1: Vooral ik, hoor.
0: Ja, dat snap ik. Ja, jij moet hard werken. Goed, muziek. En dan komen we bij je terug met heb jij dit al gezien?

0: Ja.
1: Daar zijn wij weer. Welkom terug bij Vallen en Opstaan, de allerlekkerste ochtendshow van heel Girl Power Radio. Het is tijd voor een Heb jij dit al gezien? Ik heb een nieuwsberichtje gezien en daar ben ik eens eventjes keihard mee aan de slag gegaan. Iedereen die wel eens een vliegtuig instapt, en dat ben jij dus ook.
0: Ja.
1: Je kent het ritueel. Hè? Vlak voor vertrek wijzen de stewardessen je op de nooduitgangen. Zo. En zo. En vertellen ze je hoe je je zwemvest moet gebruiken. En de doodnormale procedure, toch?
0: Dat je er pas op mag blazen als je uit het vliegtuig stapt.
1: Precies.
0: Je kan hem bijblazen bij de toetje.
1: Precies. Nou, dat riem doe je zo. Strek je zo aan. Nou ja, dat. Maar wist jij dat deze veiligheidsbriefings pas zijn gekomen door een bijna vergeten vliegramp uit 1952?
0: Nee, ik was daar niet bij, gelukkig.
1: Nee, dat is zeker, want dat had je niet overleefd. Lange tijd was het wrak van die bewuste vlucht spoorloos. Maar nu is er wereldwijd luchtvaartnieuws. Het vliegtuig is teruggevonden. Nou ja, op 11 april 1952 vertrok Pan Am vlucht 526A uit Puerto Rico met als eindbestemming New York. Vlak na het opstijgen vielen twee van de vier motoren uit en het toestel moest een noodlanding op het water maken. Hoewel iedereen de landing op het water overleefde, brak het vliegtuig in tweeën en zonk in een razendsnel tempo. Nou, door die massale paniek en het gebrek aan instructies over reddingsvesten kwamen er uiteindelijk 52 inzittenden toch om het leven. Dus dan heb je die landing. Nou ja, dat is toch vreselijk.
0: Dan verdrink je er alsnog.
1: Ja, 17 mensen werden gered. Nou ja, deze tragische gebeurtenis die schudde de luchtvaartindustrie wel even wakker. Het gevoel van urgentie bestond dat passagiers wel precies moesten weten wat ze nou in een noodsituatie moesten doen. En zo werden die pre-flight safety briefings geboren. Driekwart eeuw later is de rustplaats van het vliegtuig, de Clipper Endeavour, nu eindelijk in beeld gebracht. Want ja, dat ding zonk en ze waren hem gewoon kwiet. Onderzoekers van het Discovery-programma Expedition Unknown waren al jaren in de archieven gedoken om die locatie nou te achterhalen. Van waar is dat nou ongeveer gebeurd? Waar moeten we nou wezen? Hoe zit dit precies in elkaar? En tijdens de tv-opnames kwam er toevallig een schip voorbij met echt hele geavanceerde sonarapparatuur. Op de plek waarvan zij dachten dat het moest zijn. Ja. Ze hebben met die gasten van het schip gesproken en die zeiden, nou oké, weet je wat, wij zetten die apparatuur aan, maar we gaan dat niet eeuwig doen. Je krijgt een dag. En als we dan niks vinden, varen wij gewoon lekker door. Is dat oké?
0: Ja.
1: En toen vonden ze dus de romp en de staart, die werden op 600 meter diepte gevonden op de bodem van de Atlantische Oceaan. Nou ja, de autoriteiten hebben besloten om het toestel niet naar boven te halen. De plek blijft onaangetast als een soort zeemansgraf voor de slachtoffers. De zoektocht en de spectaculaire vondst zijn later dit jaar wel te zien op televisie.

0: Maar de impact van die fatale vlucht, nou ja, die ervaren we vandaag dus nog steeds bij het vliegen.
1: Gaan ze daar nog naar beneden met camera's? Of,
0: Volgens mij doen die tv-programmamakers doen dat.
1: Okay.
0: Maar ik denk ook dat je ergens... ze gaan er niet in. Waarschijnlijk omdat er mensen in paniek zich hebben vastgeklampt aan. Dus dan ga je, nou, je begrijpt wat je gaat vinden. Niet per se het meest enthousiaste om te zien. Maar bizar, hè? En ik vind op zich, nou kijk, dit is natuurlijk
1: maar
0: in de serie...
1: Maar dat ze het vliegtuig niet konden vinden. Er waren 17 overlevenden, die zijn niet kilometers weggezwommen.
0: Ja, maar het kan ook anders zijn dat de stroming het vliegtuig weg heeft getrokken. Ja,
1: oké. Okay.
0: Dat kan natuurlijk ook.
1: Dat is waar.
0: De onderstroom kan heel sterk zijn.
1: En die vleugels, die
0: waren... Plop, plop, plop, plop. Dat was gewoon klaar.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, dit is natuurlijk in de serie... we gaan pas regels maken als het al gebeurd is. Ik herinner mij een verhaal van een mevrouw... toen de magnetron net was uitgevonden.
1: Die
0: altijd haar hond in de oven soort van feunde als ze hem had gewassen. En dacht, dat ken ook in de magnetron. Nou, een hondje ontploft. Ja, heel vreselijk verhaal. Maar toen kwam er ineens in de gebruiksaanwijzing... stop niet uw hond, kind of ander levend wezen in de magnetron. Nou ja, en in dit geval dus, hier is de nooduitgang. En dit moet u doen met uw zwemvestje. Tja.
1: Laat hem maar gewoon normaal landen.
0: Dat precies, dat is het allerfijnst.
1: Ja.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de vakantie staan er maar weinig files. Deze week heb je wel vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. 9 kilometer file tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden tot maandag de rechterrijstrook dicht. De vertraging is nu ongeveer 20 minuten. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat 5 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja.
1: Ja.
0: En let op hoor, want hier komt-ie.
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Ja, het nutteloze feitje van vandaag. Heb ik eerst een vraag aan jou.
1: Nou, ik ga met liefde voor je beantwoorden.
0: Ja, jij hebt je voortgeplant, dus je hebt een kind.
1: Ja.
0: En heeft hij vroeger mooie tekeningen voor jullie gemaakt?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: En dan, als het dan een huisje en een papa en een mama en dan was er ook vaak een zon, toch?
1: Dat klopt, ja. Dat zijn echte kindertekeningen. Ja.
0: En wat voor kleur had die zon?
1: Geel.
0: Ja. De grap is dat de zon dus helemaal niet geel is. Want ieder kind tekent hem geel.
1: Ja, maar een maan maken we ook geel.
0: Ja, is ook niet geel. Nee, de zon is hartstikke wit. Maar onze atmosfeer, oftewel die hele laag lucht ertussen... tussen de zon en de aarde, die we trouwens er graag tussen willen hebben... want anders verschroeien we levend... die verstrooit blauw licht. En daardoor lijkt de zon voor ons, en dus ook voor jouw prachtige kind, geel. Maar hij is gewoon wit. Dus alleen een rondje tekenen had volstaan.
1: Ja, maar dan heeft hij een hele donkere outline, dus dat klopt ook niet.
0: Ja, precies, dat klopt ook niet. En dan met die stralen ook, weet je, dat het dan een van die enorme stralen eraf kwam. Ja. En papa en mama hadden bij bezemarmen en bezembenen. Ja.
1: Ja, dat waren de leuke tekeningen.
0: Ja, en het huis was vaak kleiner dan papa. Dus dat was ook altijd grappig.
1: Ook grappig, dat, ja.
0: En we hadden een schoorsteen.
1: Of de hond was helemaal de grootste van te zien.
0: Ja, precies.
1: Met van hele grote oren.
0: Ja.
1: Die oren waren dan vaak groter.
0: Oh, ik heb nu wel zin om de kindertekeningen te zien van Manus.
1: Ja, nou, Manus maakt geen kindertekeningen meer. Hoor. Die is gisteren weer op het vliegtuig gestapt en die is even zijn vrienden gaan verrassen in Salau.
0: Kijk, ja, dat is toch wel even anders. Ja, ze worden groot, hè?
1: Ja.
0: Gelukkig ook maar, want anders moet je hele huis gaan behangen met al die kindertekeningen. Wat hebben jullie ermee gedaan? Want ik weet dat mijn ouders de mooisten, wat dat dan ook mag zijn.
1: Ja, we hebben wel een boxje volgens mij, maar we allemaal dat soort dingen in de mappen en zo. Dat
0: voor als hij ooit nog eens gaat trouwen, dat je dat dan even leuk aan de schoonfamilie kan laten
1: zien. Dat zijn van die dingen, hè? Dat als je dan thuis gaat opruimen, en dan kom je s'avonds dan, of dan zeg je van, nou, het gaat zonder regenen, of weet je wel, we gaan eens even zo'n herfstdag van, we gaan weer eens eventjes de laadjes opruimen en de zolder opruimen.
0: Ja.
1: En dan kom je zo'n map tegen. En wat ga je dan doen? Dan ga je zitten kijken.
0: Ja.
1: En dan ben je gewoon anderhalf uur verder. Omdat
0: en dan heb je niet opgeruimd.
1: Niks opgeruimd. Maar dat is met de foto's precies hetzelfde. Als je die tegenkomt, dan ga je foto's zitten kijken met z'n tweeën.
0: Ja, dan zit je ineens half op de trap, half op de overloop.
1: En dan zit je foto's te kijken en dan denk je, we zijn dus helemaal niks opgeschoten. We hebben foto's gekeken.
0: Maar wel mooie herinneringen opgehaald.
1: Ja, heel leuk. Heel leuk.
0: Nou ja, dat was het nutteloze feitje van vandaag. De zon heb niet geel, de zon heb hartstikke wit. Nou ja, jij wist het natuurlijk al lang. Voor alle kinderen die luisteren, je hoeft niet meer te kleuren, dus dat scheelt.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, en vanaf Tiësto en Tate McRae, wat een bijzondere samenwerking weer, zijn wij eigenlijk alweer toe aan iets nieuws. En dat is in dit geval opmerkelijk nieuws met Pasquinel. Maar Pasquinel, de lieve schat, die is keihard koffie voor mij aan het zetten. Ik hoor hem naar beneden stormen vanaf die trap. Ja, nee, maar dit is heel fijn. Kijk, luister, de enige reden waarom jij altijd te laat mag zijn, is als je koffie voor mij zet.
1: Nou, heb ik toch heel netjes gedaan. Het was alleen, ja, jij weet het, als ik bij het koffiezetapparaat kom, wat er aan
0: de
1: hand is. Hè?
0: Ja, dan is het water op, of ja, de koffie op, of allemaal tegelijk, worden, of de lekbak moet gelegen. Ja, ja. Altijd als hij naar het koffiezetapparaat gaat, dan gaat er iets mis. Ja, het is hilarisch.
1: Maar je hebt een lekker bakje van mij gekregen.
0: Ik ruik hem en ik ben helemaal blij. En dan heb jij voor ons...
2: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Met niemand minder dan Pasquinel.
1: Ja, ik heb een opmerkelijk nieuwsje voor jou.
0: Vertel.
1: En dat is een restauranteigenaar in Zuid-Korea. Die riskeert een jaar celstraf.
0: Oh.
1: En weet je waarom?
0: Nee.
1: Omdat hij mieren heeft gereserveerd.
0: Wat?
1: Hij heeft mieren geserveerd.
0: Aan wie? Aan alles? Aan iedereen?
1: Nou, volgens het minister van het Voedselveiligheid gebruikte hij mieren duizenden keren in garnering. Als garnering op een gerecht.
0: Maar dat herken je toch? Als, ik neem aan,
1: nee, want
0: is...
1: ze waren gemalen.
0: Oh.
1: Het waren gemalen droogte mieren.
0: Hè?
1: Ja, de restauranteigenaar wordt bij naam niet genoemd.
0: Nee.
1: Maar het gaat om een zaak in de hoofdstad met 2 Michelinsterren. En de eigenaar zal de sterrenkok zijn. Die heeft meegedaan aan de Netflix-serie Culinary Class of Wars.
0: Ja, ja, ja. Oh, dat ken ik. Dat is echt culinary. Ja, dat is fantastisch.
1: Nou ja, de mieren werden tussen 2021 en 2025 gebruikt als garnering voor een sorbet-ijsje.
0: Oké, wacht even. Stop.
1: Ja, ik stop even.
0: Ik heb even wat tussenvraagjes. Kijk, in principe is de mier een proteïnerijk insect.
1: Ja.
0: En er zijn culturen waar ze, nou ja, niet per se als garnering, denk ik, maar gewoon als voedzame maaltijd van een stokje af schrapen.
1: Ja, ik kan ook beelden herinneren dat zeg maar een soort bepaalde stam, die deden dan iets zoets aan een stokje, dat duwden ze in de mierennest.
0: En dan kwamen al die mieren omhoog en dan deden ze, slip. Ja, dat, precies. Dat is een soort, zoals wij een satéetje, deden zij een mireetje.
1: Ja, een mireetje.
0: Ja. Dus, en als je dat dus gewoon zegt, joh, je krijgt hier hoogstaande proteïne in een andere vorm, dan is er toch niks aan de hand?
1: Ja, maar daar komt, daar zit dus de clue, denk ik, in het verhaal. Maar volgens de ministerie importeerde de restauranteigenaar daarvoor 2 soorten gedroogde mieren uit Thailand. En volgens de Verenigde Staten per portie strooide hij zo'n 3 tot 5 mieren op een ijsje. Nou, dat valt mee, zou je zeggen.
0: Ja.
1: Maar als je dan gaat kijken hoeveel mieren die man in die tijd heeft gebruikt, dan zal hij ongeveer tussen de 49.000 mieren en ruim 12.000 op 49.000 mieren hebben gebruikt op ruim 12.000 ijsgerechten.
0: Oké. Maar
1: 12.000 dan... mensen die gewoon een paar miertjes hebben gegeten.
0: Ja, maar dan nog.
1: Daar komt nu het verhaal.
0: Ik blijf er gewoon bij. Als jij kijk, ik heb ook wel eens een keer hoe noem je dat? Gesuikerde krekel gegeten. Was gewoon een beetje alsof je nootjes. Ken je wel eens van die gesuikerde pinda's?
1: En wat heb jij gegeten?
0: Een krekel.
1: Een krekel, oké.
0: Ja, dat was gewoon een gevriesdroogde, denk ik. Krekel.
1: Ja,
0: en daar dan een suikerlaagje om. En het idee is eng, want een krekel heeft pootjes en dingetjes en zo. Maar op zich smaakte het niet eng. Ik dacht niet, dit
1: nee,
0: is echt...
1: maar als je er een kilo suiker overheen smeert...
0: Is alles lekker.
1: Ja,
0: of als je het frituurt, is ook alles lekker. Kan je mij gewoon een monitor te vreten geven, vreet ik hem ook op.
1: Ja. Nee, maar goed. Pinda smaakt toch ook anders als er een M&M laagje overheen zit. Weet je? Dat maakt het toch allemaal net even iets.
0: Nee, maar oké, even terug. Als er wordt gezegd, je krijgt een mierenstrooisel over je ijsje, dan kies je daarvoor en dan is dat gewoon prima.
1: Maar ik denk dat de clue is dat het niet is gezegd. En dan nog wat. De Zuid-Koreaanse voedselveiligheidsvoorschriften laat weten dat het eten van insecten, waaronder sprinkhanen, meeuwwormen en krekels, zijn toegestaan.
0: Ja.
1: Alleen mieren staan niet op die lijst van eetbare insecten. Dus vandaar dat het verboden is. Ze staan niet op de lijst.
0: Hij heeft de verkeerde soort.
1: In Zuid-Korea, ja.
0: Dus en moet je daar dan een vrijstelling, had hij misschien moeten vragen? Weet ik veel.
1: Ik weet het niet. Ja, ik zal die weten. Ik zal er niet echt blij van worden als ik ongevraagd gestrode mieren op mijn ijs krijg. Maar
0: meestal komt mier vanzelf op je ijs zitten als je lang genoeg wacht.
1: Nou ja, als lang genoeg wacht, dan gaat het ijs vanzelf naar de mier toe.
0: Want dat is ook waar. Dan loopt het zo je bakkie uit.
1: Ja.
0: Dit is waar. Goh, oké. Ja, en wanneer, want ik neem aan dat er nu een soort rechtszaak is waarin ze onderzoek gaan doen of zo.
1: Hij riskeert een jaar celstraf.
0: Zo, dat is niet mals hoor.
1: En ik denk dat je als hij een beetje pech hebt, ook zijn Michelinsterren gaat kwijtraken.
0: Oh, dat is wel echt zonde. Dat vind ik echt zonde. Ja, toch? Daar heb je keihard voor gewerkt. Maar ja, aan de andere kant moet je toch ook weten wat de wet waren, voedsel- en warenautoriteit in het land waar je serveert, wat die van je verwachten. Ja. Denk ik dan. Maar goed, kan aan mij liggen. Nou, ik ben benieuwd naar onze luisteraars. Hebben jullie wel eens een insect gegeten? En was dat dan per ongeluk omdat je lag te slapen met je mond open? Of expres? En zo ja, wat vond je ervan? Ja, laat het ons weten via 0634606464. En als je daar toch bent, dan kun je meteen eventjes ons laten weten welk liedje jij heel graag wil horen in ons derde uur. Want dan draaien we namelijk jullie verzoekjes. Vertel er ook even bij waarom. Dat vinden wij leuk om te weten. We houden van de achtergrondverhalen. En als je dacht, dat telefoonnummer dat ging me een beetje te snel, en je luistert via de Girl Power Radio website of de gratis te downloaden Girl Power Radio app, kun je ook gewoon op het WhatsApp-icoontje klikken. Komt hij ook gewoon binnen. Hatsi-flatsi, niks aan de hand. En als je toevallig meekijkt op Twitch, ik zwaai even naar Renaat, dan kan je daar ook je verzoekje achterlaten. En je insecten-eetverhaal. Of misschien wel iets anders opmerkelijks wat je een keer in je straat hebt gedouwd, wat misschien niet helemaal de bedoeling was. Kan, hè?
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: We gaan even luisteren naar Emma Heesters. Vind je ervan?
1: Ja, echt Emma.
0: Echt Emma.

0: The Cooks met Mr. Maker, oftewel de man die alles maakt. En hij zal blijkbaar oké zijn. Wie er ook oké is, ben jij, Bas.
1: Dankjewel, Rea. Dankjewel. Ik krijg complimenten hier altijd. Zelfs gisteren bij jullie afsluiten kreeg ik gewoon een geweldig compliment.
0: Ja. Meer dan oké ben je zelfs. Gelukkig maar, want de komende 2 uur moet je toch nog echt met mij doorbrengen. En als je niet oké bent, dan is dat zwaar.
1: Ja, dat zijn...
0: ja, want we zijn samen met de Cooks alweer richting het einde gerold van het eerste uur vallen en opstaan. Dat betekent dat we nog 2 uur voor je klaar hebben staan. En het volgende uur, dat zometeen na het journaal en natuurlijk de situatie op de weg langskomt, openen wij met de powerplaat van deze week. Ja,
1: ik hoor een zucht. We krijgen weer...
0: Nee, luister.
1: Moeten we weer in discussie gaan?
0: Nee. Dat denk ik niet. Dus de powerplaat van deze week is dus vorige week naar de nummer 1 gestemd.
1: Ja.
0: En dat zijn die knullen van... Ik wil het niet eens onthouden. Ik wil het gewoon niet eens onthouden. Vreselijk.
1: Christos, sorry, ja. Amsterdam. Ja, ik zal hem even voor je halen.
0: Ja, dankjewel. Met het fantastische nummer My Oh My. Ja. Het voordeel is wel, nog 2 dagen hoef ik ze niet meer te draaien.
1: Maar...
0: Vandaag nog, morgen nog. En er zijn dus 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden voor volgende week. Jullie kunnen stemmen. Er is al veel gestemd, kan ik je vertellen.
1: Ja, dat zag ik voorbij komen.
0: Ik heb een tussenstand.
1: Ja.
0: En ik ben erg tevreden over de tussenstand. Want ik heb deze week namelijk iets te maken gehad met de selectie.
1: Oh.
0: Ik heb een plaat voorgedragen. Die is door de selectie heen gekomen.
1: En die staat zeker bovenaan.
0: Yep.
1: Ja. Maar nu ga ik dus echt heel kritisch worden vandaag.
0: Hè? Oh, wauw. Nou ja, we gaan het meemaken.
1: Ja, ik ga jou eens heel kritisch nu beoordelen.
0: Oei, oei, oei, oei. Ja. Misschien ga ik gewoon lekker niet zeggen welke het is. Oh, dat kan natuurlijk niet. Want we gaan hem van voor naar achter, van links naar rechts. Ja, je weet welke het is inderdaad.
1: Ja, of je moet niet zeggen, of je moet helemaal niks zeggen. En even niet de tussenstand. Die moet je na de rand geven. En dan willekeurig gewoon de liedjes gaan draaien.
0: Ik denk dat we daar nog even discussie over moeten gaan voeren of we dat gaan doen.
1: Okay.
0: In het uur hebben we overigens veel meer dan alleen die powerplaat. Dat wil ik wel even zeggen. Er komt ook weer opmerkelijk nieuws voorbij. Dat is hartstikke gezellig. We hebben dan ook nog Dieren Donderdag. En nou komt er een dier voorbij, Pas. Ik weet niet eens wat het is. Ik geef je vast 1 zinnetje van de redactie. Een ingebouwd zwaard aan zijn poten. Ja. Nou, wat denk je dan aan? Het is niet een zwaardvis, want die heeft geen zwaard aan zijn poten.
1: Nee,
0: die heeft er eentje aan zijn hartjes zitten.
1: Ik denk dan iets van een dierensaurus of zo.
0: Het is, nee, maar het is een beest wat nu nog iets doet.
1: Oh, wat nu nog iets doet.
0: Ja, dus dat is niet een dinosaurus. Maar hij stamt er denk ik wel vanaf. Toch. Maar ja, goed. Doen we dat niet allemaal? Met dit mooie raadsel laten we je achter. We gaan nu naar het journaal en natuurlijk de situatie op de weg. Daarna komen we bij je terug met de powerplaat van deze week. My, oh my.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Proche moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekte het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdiende het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feest, waar het op dat moment druk was. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, een van de weinige files vanochtend tussen Breda-Noord en Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging, 9 kilometer lang. Dat komt door werkzaamheden, die duren tot maandagochtend. De rechterrijstrook is dicht. De A17 Roosendaal-Dordrecht, daarom aansluitend file bij knooppunt Klaverpolder van 2 kilometer. En de vertraging is een kwartier. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn ook een kwartier vertraging in 7 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Ja, ja, de powerplaat van deze week, die luidde het tweede uur van Vallen en Opstaan in Ik ben Rea. En ik ben de komende twee uur nog bij je, samen met mijn allerleukste collega Pasquinel. Yay!
2: Ja, kijk, ja, wat is dat vandaag bij jou? Heb jij helemaal complimentjesdag,
1: hè? Het is niet eens complimentendag.
2: Maar je hebt zoveel zitten praten, dat wij nog niet die discussie hebben gevoerd.
1: Nee.
2: Of jij het nu in de procenten gaat vertellen wie of wat. Of dat ik gewoon echt jou heel kritisch ga benaderen om te kijken welke KUT-plaat jij dan hebt gekozen.
1: Oh, wauw. Nice. Kwalitatief uitermate teleurstellend bedoel je daarmee natuurlijk.
2: Ik weet jouw smaak. Wij leggen eigenlijk vaak op één lijn, maar ja, het was verleden week gewoon even. Was gewoon een beetje kermis, botsauto-achtig even.
1: Ik ga even kijken naar de percentages. Weet je wat? We gaan het gewoon doen, zodat iedereen het nog kan volgen. Want dat is dit toch wel. Hè? Ja, laten we de traditie in ere houden. Even kijken, moet ik wel het goede appie openen? Want wij worden altijd netjes op de hoogte gehouden door onze directrice. Op de derde plek, met 11,1% van de stemmen. Dat is in ieder geval niet niks. Dat heb ik ook wel een keer een week gehad, dat iemand helemaal nul stemmen had. Dat is wel echt heel triest. Maar dit zijn 11,1% van de stemmen. Flower of Love met In My Victoria's Secret. Ik moet heel eerlijk zeggen, het was ook mijn minst favoriete.
2: Ja.
1: Het is geen slecht liedje, maar ik vind het een beetje te poppy en een beetje te... Nee. Maar misschien denk jij wel, dit is echt heel vet.
2: Ik ben benieuwd.
1: We gaan luisteren.
2: We gaan luisteren, ja.

0: Nou, Passie, vertel mij wat jij hiervan vindt.
1: Ja, ik snap jou denk ik een beetje wat jij bedoelt.
0: Het is geen slecht liedje, nee. Maar het doet ook niet dat ik denk, oh.
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, het is niet dat ik zeg van, nou, die ga ik in de auto zo meteen nog een keertje aanzetten, maar...
0: Dat denk ik van het volgende plaatje dan weer wel, dat je dat zou doen.
1: En dat is de nummer 2.
0: Ja, dat is de nummer 2. Nummer 2 is I Wonder van Sonnery James. Een hele serie trouwens hoor. Ryan Marciano, Karsten en de Manzi Youth Choir uit Zuid-Afrika.
1: Mondje vol.
0: Ja, dus het is een mondje vol, studiootje vol.
1: Ja.
0: Nou, die staat op plek nummer 2 met hoeveel procent van de stemmen? 33,3%.
1: Oké.
0: Ja. Dus dat is flink. Het is ook een inlopertje op die nummer 3. Maar niet genoeg voor de nummer 1 plek. I Wonder.

0: Ik had gelijk, hè?
1: Ja.
0: Dat is wel jouw jam.
1: Dat is wel een beetje mijn jam, ja.
0: Ja, ja, dat snap ik. En als laatste, maar op dit moment dus op de eerste plek, hebben wij Unstable Rosie. En Unstable Rosie is een Haagse band die al een aantal keer bij ons in Girl Power on stage is geweest. Zij hebben mij verteld dat op 17 juli deze plaat uitkwam. Dus we hadden de primeur. En toen heb ik gevraagd, mag die misschien een beetje in de powerplatenselectie? En toen zei onze grote baas, dat mag. En nu staan ze op de eerste plek met 55,6% van de stemmen. Is wel heel anders dan het plaatje dat je net hoorde.
1: Maar nou, ik ben benieuwd.
0: Je kan hier niet kwaad over zijn.
1: Ik ga mijn mening zo meteen aan jou geven.

0: Ja, Unstable Rosie met op dit moment de nummer 1 van de powerplaten Jester's Brain. En het komt op hun nieuwe album Freak Show. Dit is de eerste single release daarvan.
1: Ja, je weet dat ik heel graag zou willen zeggen tegen jou, wat een ongelofelijke bouwplaat. Maar ja, het klinkt goed. Weet je wat ik mooi vind aan dit? Dit is alles nog op z'n haast zeg puur.
0: Ja. Ja, gewoon er is hard gewerkt. Hard je hoort gewerkt. Het.
1: Er is gewoon goede muziek gespeeld. Er zijn geen computers aan te pas gekomen.
0: Nee. Nee, en Evie heeft een strot.
1: Oh, ja, ze hebben een schitterende mooie stem. Kijk, mijn neiging gaat naar nummer 2, omdat dat meer mijn charme is.
0: Ja, dat snap ik heel goed.
1: Maar
0: daarom snap ik ook dat er best wat gestemd is op die nummer 2.
1: Ja.
0: Maar ja, Haags trots in bange dagen. Overigens, als je denkt, ik wil dit wel eens live zien, dat kan. Ik ga even kijken wanneer dat ook weer is, want uiteraard is mijn agenda skills weer helemaal kaas. Zaterdag 29 augustus, dan is er het Paard van Stal in het Paard in Den Haag.
1: Ja.
0: En daarin worden volgens mij 10 Haagse bandjes gepresenteerd om eigenlijk het nieuwe muziekseizoen af te trappen. He, want dat begint altijd in september. Dan gaat eigenlijk het nieuwe theater en muziekseizoen weer aan de slag. En een van de bandjes die daar staat is dus Unstable Rosie. En nog 9 andere hele toffe bands. Een kaartje voor dit bijeenkomst gebeuren is een tientje. 1 euro per band.
1: Voor een joet zit je goed.
0: Voor een joet zit je goed.
1: Ja.
0: Heb je 10 bands. Nou, ben je toch een eikel als je niet gaat, of wel? Ja, nou, ja, dat wilde ik toch even zeggen.
1: Oké, maar ik moet stemmen.
0: Ja.
1: Ja, ik laat nummer 3 op nummer 3.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ik zet toch
0: in op nummer 2.
1: In op nummer 2, omdat dat gewoon mijn charme is. Maar ik vind de Haagse trots een supermooie tweede plaats voor mij.
0: Nou, helemaal goed. Als jij thuis...
1: Ik zie teleurstelling in je ogen.
0: Ik ben niet teleurgesteld. Is niet.
1: Ik krijg zo meteen weer de taak om koffie te halen.
0: Ja, precies. En dan spuug je erin. Nou, dan hoef ik het weer niet meer. Als jij zit te luisteren en je denkt, nou, ik ben het volledig met passie eens. Die nummer 2, die moet naar de nummer 1. Dan moet je stemmen. En als je luistert en je denkt, nee. Die nummer 3, jullie snappen er echt niks van. Die had nummer 1 moeten zijn. Allemaal reden om te stemmen. En dat kun je doen via de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl of de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Waarom heb je die nog niet? Elke app store. Gratis. We houden geen gegevens van je achter. Hoppa. En als je toevallig ook je socials hebt, kun jij vandaag tot 10 uur, dus dat is nog maar heel weinig tijd, stemmen op de Insta en Facebook stories van Girl Power. En die andere stemmen trouwens, dat kan je nog tot vandaag 6 uur doen, want om 6 uur sluiten de stembussen, zodat Danique en ik morgenochtend bekend kunnen maken wie van de 3, zeg mij, wie is de echte. Nou, hoe leuk is dat? Dan is het tijd voor de Sininan plaat.

0: En ik kijk even naar jou. Blijven we een beetje in dat genre waar je vrolijk van wordt? En wat is dan het eerste plaatje waar jij aan denkt als jij op een regenachtige zondag foto's hebt zitten kijken op de overloop?
1: Dan denk ik aan Rob de Nijs, weet je. Zag je stik de regen op het zolderraam. Die gaan we niet.
0: Nou, weet ik niet. Ik ga eens kijken of we die hebben.
1: Ja, ga je dat tegen doen?
0: Ja, kan mij het schelen, joh. Hou me vast, hebben we van Rob de Nijs. Ik heb zondag. Dat is ook een zondag.
1: Ja, dat is ook een zondag.
0: Of Bange Hart.
1: Bange Hart.
0: Maar we hebben niet Zag je stik de regen. Ah. Oh. Jammer.
1: Maar als we in mijn charme gaan blijven, ja? Dan vind ik natuurlijk Put That Banger On Next. Dat vind ik wel echt een heerlijk nummertje.
0: Oh, ja. Die snap ik.
1: Want dan kunnen we het zo meteen even over het festival hebben. Want daar wil je toch ook nog met mij
0: over. Ja, daar wil ik het zeker met jou over hebben. Ik moet even kijken waar die ook alweer staat, deze. Want dat duurt even. I Had A Dream, heet die jongen. Ahadadream. Nou zeg, jongens. Ik heb hem. Put That Banger On Next. Een oude powerplaat van ons.
1: Ja,
0: en niet geheel
1: plaat.
0: Zonder jouw stem, denk ik.
1: Nee, dit was echt mijn stem.
0: Daar heb jij aan zitten klooien. Jij hebt gewoon 3 stemmen uitgebracht. Ik weet het heus wel. Maar dat geeft niet. Put That Banger On Next. Helemaal speciaal voor jullie en voor Pasquinel.

0: lekkere banger. En met die banger maken we een mooi bruggetje naar jouw weekend, Pasquinel. Want ja. Jij was op een festival.
1: Ja, ik was op festival. Ik was op Crazy Wonderland.
0: Ja, en dat Wonderland doet me altijd denken aan Alice in Wonderland.
1: Dat is het thema.
0: Dat was het thema
1: ook. Dat is het thema, ja.
0: Want ik heb jou, jij had een prachtige Mad Hatter hoed op.
1: Ja.
0: En een zelf gecustomized. Ja, wat is het? Is het een jasje? Het was een heel jasje, giletje eigenlijk.
1: Giletje, ja, spijkersgilet. Maar die hoed had ik ook zelf
0: bizar. Dat, jongens, jullie hebben wat gemist. Er zaten speelkaarten in, zoals dat hoort inderdaad. Ik zag een mooie speld voorbij komen. Ik zag echt van alles. Je had de hele huisraad in je hoed geprikt.
1: Ja.
0: Dressoir, staande schemerlamp.
1: Nee, maar er zaten kaarten op. Ja. Er zaten powerveren. Ja, die hoed heb ik zelf gemaakt.
0: Ja. Echt heel tof. Nou, en dat jasje, dat was dus. Het is een zwart jasje of een zwart giletje. Met op de rug in het wit. Ja, eigenlijk een tekening die heel veel te maken heeft met dat thema. En ja. Ook even het festival zelf benoemd. Maar dat had je gemaakt met bleek, met chloor.
1: Met chloor, ja.
0: Maar hoe? Ik klink als een uil. Hoe?
1: Kijk, ik heb wel eens, als jij. Ik ben wel eens met bleek. Weet je, gooit wel eens bleek in de wc of iets. Of het spet dat op. En dan, als je dan iets zwarts aan hebt. En ik krijg een spettertje erop, dan wordt dat.
0: Bijt het uit.
1: Ja, maar dan krijg je. Kijk, op spijkerstof en dan krijg je een wit stipje.
0: Ja.
1: Maar op zwart krijg je een hele gelige vlek. Dus het wordt heel vurig.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van. Als je daar nou iets mee doet. Hoe gaat dat eruit zien?
0: Wat dus goed.
1: Als je met een kwastje en chloor over zwart heen gaat. En het gaat wel, er gaat nog wel wat oefening aan vooraf. Hè?
0: Heb je 600 spijkerbroek heen.
1: Nou, ik word af en toe te enthousiast als ik dit soort dingen doe. Dus, en dan kom ik en ik heb voor Moon ook wat gemaakt.
0: Ja.
1: Een shirtje van Girl Power. Dat heb je
0: gezien. Super gaaf.
1: En ik wou van de week wou ik even alweer een trui maken met een portret erop. Maar er gaat toch wel wat oefening. Je moet toch wel een klein beetje rekening houden met de uitloop en de dingen. Dus je moet heel goed dan een goede kwasten hebben. Dus. Maar het is, dat jasje was me gelukt. Inderdaad, dat heb ik best mijn best op gedaan.
0: Super tof.
1: En je mag het van mij delen op de socials. En dan ben ik benieuwd wat de mensen ervan vinden.
0: Dat gaan wij doen. Als jij mij die foto's stuurt, dan gooien wij hem lekker op de socials.
1: Ik ga jou zo de foto's
0: doen. Maar festival, dus ja, dit is house, was het? Is het?
1: Ja, het is house. Beetje dit Put a Banker on Me-stijl. En dan heb je ook nog verschillende... podia, zeg maar. Want je hebt ook hardcore nog.
0: Heb je ook nog even staan hardstylen?
1: Nou,
0: dat dan niet?
1: Ik moet zeggen, ik vind het een fantastisch festival. Ik neem altijd VIP-kaarten. Dat is niet omdat ik interessant wil doen, maar omdat ik me eigen af en toe wil terugtrekken van een festival.
0: Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
1: En daarboven, bij Crazy Wonderland word je wel in de watten gelegd met een VIP-kaart. Dus ik heb wel eens ergens VIP-kaarten dat ik dacht van, oké, ik betaal dus alleen om een trap op te lopen en dan mijn meld te houden.
0: En te kijken naar het peupel beneden.
1: Daar krijg je gewoon, je kan continu ijs pakken, je kan snoep pakken. Er staat chocoladefontein met fruit, vers fruit kan je pakken. De hapjes die rondgaan en
0: ik heb ineens heel erg zin in chocolade.
1: Maar ik vond het op een gegeven moment dat het toch wel druk werd. En zeker bij de hardcore dingen was het te druk. En daar heb ik ook mensen over gehoord van ja, het was te gevaarlijk druk. Het werd te druk. Dus de ruimte was te klein.
0: Ja, voor en dan de wordt hardcore. Het ook
1: kijk,
0: te warm.
1: Het is natuurlijk ook geen hard werk. Het is niet echt een hardcore feest. Het is natuurlijk wel een beetje een ander soort housefeest. Dus het hardcore is een wat kleiner podium. Maar ja, er is veel schijnbaar toch
0: wel veel vraag naar.
1: Ja, veel vraag naar me. Dus dat moeten ze volgend jaar misschien toch weer wat anders mee gaan doen. Maar dat is voor de organisatie altijd wel gaaf. Maar mijn volgende kaart heb ik alweer. Voor volgend jaar heb ik al gehaald. Omdat het ze alweer in de verkoop gingen.
0: Zo. Maar en early bird is dan goedkoper? Of is dat dan...
1: Ja, de early birds, daar maken ze altijd advertenties mee. Maar als je dan gaat kijken, zijn de early birds altijd uitverkocht.
0: Oh ja.
1: Dat is gewoon de truc van
0: dat
1: festivals.
0: Is het. Zodat je dan en dan sta je toch op die website en ga je toch kopen.
1: Dan koop je toch. Weet je, dan is die tientje duur. Dan denk je, nou ja, weet je, die 20 euro maakt niet uit. Maar ik heb de kaart ook wel, want ze hebben ook Dark Circus.
0: Mm.
1: En dat is in Zaandam. En dat is dan een indoor festival van hun.
0: En is dat in de winter dan of zo? Als
1: 7 november is die. Maar dan is Dark Circus valt onder een Halloween...
0: Ik heb ineens zin om mee te gaan. Ik vind dit leuk.
1: You're welcome.
0: Nou, wat enig. Nou, dat gaan we even regelen. Ja. Ik ga in ieder geval zorgen dat jouw jasje op onze socials terechtkomt.
1: Ik ga zorgen dat jij mijn jasje op je telefoon hebt.
0: Ja, precies. Want anders dan kan ik heel veel roepen, maar er gebeurt er precies niks.
1: Dat vind ik wel gewoon de eerlijke mening van iedereen.
0: Ja, precies. Dus zoek zo meteen op de socials naar het jasje van Pasje. Wat hij helemaal zelf in elkaar heeft geformeld. Nou, oké, hij heeft hem niet in elkaar genaaid. Dat zou ik wel eerlijk zijn. Je hebt niet eerst een jasje staan maken. Maar nee, de tekening erop, die is wel van jouw hand. En ja, ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Dat brengt ons trouwens weer bij iets heel anders. Het is tijd om ons hardop af te vragen.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege de vakantie is er van een spits geen sprake. Er staan een paar files die veel vertraging geven. De A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 7 kilometer file. Vanaf knooppunt Zonzeel 20 minuten extra reistijd. Tot maandagochtend is de rechte rijstrook er dicht. Op de A17 vanuit Roosendaal staat daarom 3 kilometer file aansluitend bij knooppunt Klaverpolder. Een kwartier vertraging. A50 Zwolle richting Arnhem tussen Epe en Apeldoorn 9 kilometer file. Zitten gaten in de weg, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oh, wat is die toch blij, hè, die Michael Bublé. Vind je niet?
1: Ja,
0: heel blij. Het is een hele blije eikel. Oh, wat zeg je nou, hè? Ja, wat zeg je nou?
1: Jij mag alles zeggen.
0: Ja, ik ben nog steeds aan het worstelen met die mooie post die ik ga maken van het giletje van jou. Want ik wil zoveel. Die komt zo meteen online en dan kun je dus even je mening achterlaten. Want ik heb er meteen een polletje achteraan geplakt.
1: Ook toch?
0: Nou, hoe tof is dat?
1: Wordt op de feiten gedrukt zo meteen.
0: Ja, ik denk ik ga gewoon helemaal los. Ga ik dus. Had ik bedacht. Het is tijd voor, je verwacht het niet, maar het is toch echt zo. Nog meer. Wacht even hoor, even kijken of hij meedoet.
2: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Ja. We gaan naar de dierenwereld.
1: Ja. Ik ben benieuwd waar het allemaal is. Je had het over een zwaardoos.
0: Ja, nee, dat is takkies bij de Dierendonderdag. Oh, maar ik heb nu nog een opmerkelijk nieuwtje voor je. Een opmerkelijk nieuwtje.
1: Oké, ja. Dat is.
0: Het opmerkelijke nieuws gaat wel over dieren, maar niet over het dier van de week. Het gaat over orka's. Ja, orka's. Enorme vis.
1: Ja, dat is...
0: Ja, vis. Zoogdier is het eigenlijk, hè? Grappig genoeg. Wetenschappers die denken namelijk dat orka's maanvissen torpederen als een vorm van vermaak. En dit blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Frontiers in Ethology. Er zijn orka's waargenomen die met zoveel kracht op gigantische vissen inslaan dat de prooi explodeert. Ja, het zijn geen gezellige visjes, hè? De onderzoekers zagen dat orka's maanvissen in hun kaken vasthielden, terwijl een tweede walvis met een hoge snelheid op het doelwit insloeg. De maanvis brak vervolgens in duizenden stukken. En omdat de vis al gedood was, denken wetenschappers dat het gedrag mogelijk een vorm van spel is. Ja. Catherine Ayres, wetenschapper bij de non-profit organisatie Beneath the Waves, legde het eerste incident vast waarbij op een vis werd ingeramd in juli 2024. De oorverdovende dreun en de daarop volgende explosie van weefsel was overweldigend. Aldus Eric Higuera, maritiem bioloog en mede-auteur van het onderzoek. Maanvissen behoren tot de grootste vissen ter wereld en kunnen meer dan 3 meter lang worden. Dus als je dan even buiten de orka's en de haaien en dat soort dingen, dan is het is een enorme unit.
1: Ja.
0: En ze kunnen zo'n 2000 kilo wegen. Ze worden vaak bejaagd en gegeten door orka's. Nou, dat prima. Olaf Meinecke, die marine-econoog aan de Griffith University is, die niet bij het onderzoek betrokken was, denkt niet dat de orka's maanvissen hoeven te torpederen om het vlees te kunnen eten. Ze kunnen namelijk makkelijk door 1 orka gedood worden en vervolgens onder de familieleden worden verdeeld zonder dat je het dier uit elkaar hoeft te trekken. Want dat was de andere theorie. Als ze trekken hem uit elkaar zodat ze allemaal een stukje hebben. En daarom denken de onderzoekers dus dat dit speelgedrag is van de orka's. Ze zijn zeer intelligent en ze staan erom bekend dat ze met hun prooi spelen. Deze spelletjes versterken de sociale banden en helpen jongere dieren hun jachtvaardigheden te ontwikkelen. Dus als je oefent met maanvis slaan, dan kan je er later makkelijker een vangen. Door naar de volwassenen te kijken, kunnen de jongeren dan weten hoe het moet. Het gedrag vereist nauwkeurige coördinatie, want anders dan sla je je vriend namelijk op zijn muil in plaats van nu je maanvis. Waaronder communicatie, oriëntatie en timing. En dit is een van de manieren waarop groepen dieren overlevingstactieken van generatie op generatie doorgeven. Ik heb ook wel eens gehoord dat er een groep orka's was in de buurt van de Spaanse kust, die daar plezierbootjes, dus niet zeg maar grote tankers, maar van die hallo, ik ben een rijke pik en ik heb een baard, en dat ze die om gingen gooien. Dat ze met elkaar net zo lang tegen de kant aan het douwen waren totdat ze een bootje omsloegen. En dan zwommen ze weer gierend van het lachen weg. Dat laatste stuk verzin ik natuurlijk. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat gebeurt. Bizar, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat ik het niet wist, maar ik vind het wel een hele leuke. Dus voor de orka's en de booteigenaren gaan we even naar Ibiza om daar van het rustige water te genieten. Daarna komen we terug met Dieren Donderdag. En dan hebben we het over een dier...
1: Ja, ik was weer te vroeg.
0: Met een inklapzwaard. Nee, je was niet weer te vroeg. Ik was verwarrend. Laten we het daarop houden.
3: Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: to Ibiza.
1: En terwijl we lekker op Ibiza zitten, gaan we het eindelijk hebben over Dieren Donderdag. Het bijzondere dier van vandaag, hou je vast, is een casuaris. Ja, je kijkt me nou aan. Als ik zeg casuaris, wat denk je dan dat het is?
2: Ik denk een dier met een zwaard aan zijn poten.
1: Ja, mooi. maar is het een vis? Is het een katachtige? Is het een,
2: Nou, als die poot heeft, is het geen vis. Dus het is geen,
1: heel goed.
2: Het is geen vis, dus ik verwacht dat die...
1: De casuaris is een vogel. En als je hem even suf ziet, van ver af door de ooghaartjes heen, dan denk je, het is misschien wel een struisvogel. Maar dan wel een bijzondere. Ja, ik ga je erover vertellen, want het is Dieren Donderdag. De casuaris heeft namelijk een ingebouwd zwaard aan zijn poten. Dus je moet je voorstellen, een struisvogel, maar dan gevaarlijk.
2: Ja.
1: Hij valt niet aan met zijn snavel, heeft hij wel, maar is niet zo indrukwekkend. Maar met zijn voeten. Aan de binnenste teen van elke poot zit een vlijmscherpe klauw die wel 12 centimeter lang kan worden.
2: Okay.
1: Ja, dat is een beetje een stilettootje. Zo, ja. En als hij zich bedreigd voelt, springt hij recht omhoog en trapt hij naar voren. En met die klauwen kan hij moeiteloos de buik van een roofdier of een onvoorzichtige mens openscheuren. Supergezellig. Leuke vogel om tegen te komen.
2: Ja.
1: Nou ja, de helm op zijn kop, want hij heeft dus een soort helmachtig koppie. Dat is echt heel grappig om te zien. Zoek even een foto op van de casuaris als je tijd hebt. En hij heeft een felblauwe kop en daar heeft hij een grote hoornachtige helm. Dat noemen ze de casque. En wetenschappers hebben heel lang gediscussieerd over waar is dat ding nou voor. En het is dus een soort multifunctioneel hulpmiddel. Ten eerste beschermt het zijn schedel als die op topsnelheid door dichte struikgewas dendert. Want het is dus zo'n mogol die dwars door die dingen... Brrp, weet je, ja, dat. En dan is het fijn dat iets je kop beschermt. En het helpt hem ook om de temperatuur van zijn hoofd te regelen. Dus het is een soort airco. En het werkt als een antenne om de extreem lage, brommende paringsroep van andere casuarissen op te vangen. Ik weet niet of het zo klinkt. Dit is wat ik denk.
2: Klonk wel heel...
1: Het was wel heel... De bronstigste casuaris. Nou, blijkt dus ook dat de casuaris het laagste geluid van alle vogels maakt. En als die communiceert, dan hoor je geen vrolijk gechirp. Ze maken een diep, ronkend en merend geluid dat zo laag is dat het op de grens van wat het menselijk oor kan horen ligt. En je hoort het geluid niet alleen, je voelt het in je borstkas trillen. Het klinkt alsof er een vrachtwagen stationair staat te draaien in het bos. Schrik je ook de pleuris? Is het gewoon zo'n vogel?
2: Dier,
1: ja, snap je.
2: Nou ja, en hier is het stukje.
1: Ja, snap je. En hier is het stukje waar ik wel enthousiast van word. De mannen doen al het zware werk en ze zijn doodsbang voor de vrouwtjes. Dat doen trouwens de rea, dat is ook een soort struisvogel, die heeft dat ook. Daarvan legt de vrouw het ei en dan zegt ze joep doei, gaat ze feesten en dan gaat het mannetje het uitboeren en opvoeden.
2: Je legt
1: en ik
2: dat
1: vermoed
2: aan de naam?
1: Dat de, ja, ik vermoed dat de casuaris daar ook zo zijn dingetje heeft. Want de rollen in het huishouden zijn compleet omgedraaid. De vrouwtjes zijn een stuk groter, ja, en dominanter en agressiever dan de mannetjes. En nadat het vrouwtje haar felgroene eieren, ik vind nou wel leuk, een groen ei, en die ziet er dus uit als een soort grote avocado, die legt ze dan claimt ze direct haar vrijheid, joep, en laat ze de vader achter met de rotzooi. Het mannetje moet de eieren 50 dagen lang in zijn eentje uitbroeden en daarna 9 maanden lang de opvliegende puberkids opvoeden. Ik vind het heel gezellig dit. Dol op de casuaris. Nou, en dan zijn ze tot slot de ultieme tuinmannen van het regenwoud. En dat doen ze met hun poep. Wat? Hoe? Nou, een casuaris eet kilo's fruit per dag en slikt sommige vruchten in hun geheel door. Want het is een beetje een roekeloos diertje. En de zaden van deze vruchten overleven de reis door zijn spijsverteringskanaal, want hij koudt niet. Ja. En sterker nog, sommige zeldzame tropische bomen kunnen pas ontkiemen nadat ze door de maag van de casuaris zijn gegaan. En omdat hij kilometers per dag loopt en enorme hopen poep achterlaat. Ik voel me zo verwant met dit beest. Is deze vogel hoogst persoonlijk verantwoordelijk voor het planten van complete bossen. Nou, hoe vet is dat? Ja, luister, ik ben fan. Ik ben casuaris fan.
2: Ik merk het, je wordt steeds groter.
1: Ik word heel enthousiast. Ik vind het echt enig. Doe mij er maar twee. zeg maar.
2: Achter in de tuin, dan is die gelijk bebost binnen een half jaar.
1: Precies, nou ja, een loopvogel. Loopvogels zijn gewoon mijn lust en mijn leven, dat klopt.
2: Nou, wordt er hier veel fruit gebracht, dus dan moet je heel wat meenemen naar huis eigenlijk. Om die beesten
1: voor de
2: te
1: cassoaris, voeden. Ja precies. Ja. Ja, dat is zo. Ja, nou ja, ik wil dat best delen. Voor een beetje cassoaris heb ik dat over. Ja, nee, maar dat is dus wat ik al zei. De rea is dus ook een loopvogel.
2: Jij wil een vrouwtje en een mannetje en dan wil je uit het raam kunnen kijken hoe dat mannetje gedomineerd wordt door dat vrouwtje.
1: Dat lijkt mij ontzettend gezellig. Ja, het is, ik vind het een romantisch uitzicht uit het raam. We gaan lekker naar de muziek. Daarna komen we bij je terug om je te vertellen wat je verder nog van ons mag verwachten. Ik ga ondertussen even naar de tuin om een ei te leggen. En dan
2: mag ik erop gaan zitten?
1: Mag jij erop gaan zitten? Dat lijkt me hartstikke leuk. Ja.

0: Ja, en met Jason Derulo en DJ Goya en Melody met Michiko rollen wij zo waar richting het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Yay! Nou ja, het laatste uur is jammer. Maar er is nog een hoop te doen. We hebben namelijk in het volgende uur voor jou de jukebox van Pasquinel.
1: Die staat klaar. Het kwartje ligt al
0: kwartje ligt al klaar. Ja. Dat is hartstikke mooi. Daarna is er natuurlijk tijd voor het sportnieuws. Sportnieuws. En de drie van vandaag. Drie nutteloze zomerse feitjes, weetjes, waar je misschien helemaal niks of juist heel veel aan hebt.
1: Ik heb altijd heel veel aan jouw nutteloze feitjes.
0: Jij bent zo'n slijmjurk, want het is helemaal niet waar. Maar ik vind het lief dat je het zegt. Voor de mensen die nieuwsgierig zijn en graag hun eigen mening hierin willen vormen, dat kan. We hebben eerst nog even voor je klaarstaan Roxy Dekker met Superstar. Die gaat trouwens knijtertje hard. Dinsdag in de download dinsdag tikte ze zowaar de derde plek aan van meest gestreamde vrouw. En wie weet, volgende week wel de nummer 1. Daarna het journaal, de situatie op de weg. En dan komen we bij je terug met de jukebox van Passie.
1: Yes.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verderop. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Proche moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekte het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan maar weinig files. Ja, door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug 5 kilometer file. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is tot maandagochtend dicht. Aansluitend op de A17 een kwartier vertraging van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 2 kilometer. En door gaten in de weg staat een file op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. 6 kilometer file vanaf Epe, 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: En met Primal Scream Rocks rollen wij het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan binnen. Ja, ja, ik klink een beetje als een Muppet vandaag. Ik weet niet wat het is.
1: Dit zijn jouw
0: woorden. Dat komt denk ik door de halftime show. Dat nog een beetje in mijn hoofd zit. Okay. Daar zat Animal in. Dat vind ik helemaal leuk. Van het voetbalfinale ding. Voor de hele voetbal interesseert me geen hol, dat weet je. Dat is echt heel erg.
1: Ga jij mij nu echt vertellen dat je dat leuk vond, die halftime show?
0: Ik vind Animal fantastisch.
1: Oh,
0: en die zat erin.
1: Ja,
0: luister. Maakt me niet uit. Het saaiste feest wordt een fantastisch feest als Animal is geweest.
1: Ik vind dat...
0: Ja, toch?
1: Jij weet wat ik ervan vind. Maar
0: ik weet wat je ervan vindt.
1: Ja, ik vind echt dat... dat Spanje en Argentinië beide hadden moeten zeggen... hier gaan wij niet mee. Mm. Wij hebben een 15 minuten rust.
0: Ja.
1: En daar gaan wij, dat gaan wij doen. En gaan jullie het anders doen? Dan pakken we ons koffers en gaan we naar huis. Dan zoek je het maar uit met je hele show.
0: Want het ging natuurlijk ook... Kijk, wat ik er moeilijk aan vond... is dat er een reden is waarom je dingen graag snel wil doorzetten. Bijvoorbeeld het afkoelen van sporters. Toch?
1: Ja,
0: denk maar, ik dan? Er is
1: een rust van 30 minuten. En dat Amerika dat organiseert, prima.
0: Ja.
1: Weet je? En dat het een beetje Amerikaans mag. Oké, het wordt daar georganiseerd, dus mag. Maar we houden ons wel aan de regels.
0: Ja.
1: En de regels zijn gewoon 15 minuten rust. Mocht daar een onweersbui zijn of wat dan ook, dan kan dat natuurlijk allemaal. Maar we gaan niet omdat Amerika wil dat er een showtje tussen komt. En dan het zogenaamde afsluiten met love. Terwijl ze de hele wereld aan plat bombarderen zijn. Weet je, hou alsjeblieft op met die poppenkast.
0: Wat ben je lekker boos?
1: Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik ben de hele FIFA helemaal zat.
0: Ik snap dit.
1: Maar goed, ik ga niet uitwijken, anders ga ik dingen zeggen. We gaan gezellig verder.
0: Want het is namelijk wel tijd voor jouw moment to shine.
1: Dat is het sportnieuws zeker.
0: Nee, man.
1: Oh.
0: Je jukebox, vriend.
1: Oh, mijn jukebox. Ja,
0: ja. Hallo. Ja, tuurlijk is het sportnieuws ook jouw moment to shine.
1: Ik denk, jij gaat me helemaal belachelijk maken met mijn sportnieuws. Ik heb het daar een beetje moeite mee gehad. Dat viel mij tegen.
0: Ja, vond je het... dit is de laatste week voor jou, hoop ik. Tenminste, dat is niet waar. Dat is niet waar dat ik dat hoop. Ik hoop het voor jou. Maar ik zal je wat vertellen. En dit ga ik dan meteen maar even live online vertellen. Zo, waar iedereen bij is. Het is mij zo goed bevallen... dat ik wil voorstellen dat als Deborah terug is... Oh, deze frons op deze man, jongens. Dat jullie hem verdelen. Dus dat niemand hem de volledige week doet... maar dat je een beetje om en om en om en lommet. Ja, en dat je hem misschien dan toch live gaat zitten doen. Ja, ik begrijp dat je om moet kopen, maar dit is wel wat ik wil. Maar daar gaan we het helemaal niet over hebben. We gaan even terug naar Kleine Passie.
1: Ja, we gaan
0: toen hij net op een krukkie in de jukebox van pa kon kijken... En daar een liefde voor muziek en een liefde voor jukeboxen heeft ontwikkeld. En jij hebt weer een mooi plaatje uit die selectie meegenomen voor ons.
1: Ja, dat heb ik voor jou. Ik heb Bye Bye Love gevonden van de Every Brothers.
0: Ja. Ach.
1: Ja.
0: Ja, is dit jouw manier om mij te vertellen dat ik het uit mag zoeken met mijn sportjournaal?
1: Nee, want ik had dit al opgezocht voordat jij mijn... ging verplichten om het sportjournaal te laten.
0: Lichtelijk ging verplichten, ja, gewoon keihard.
1: Nee, maar dit was een nummer uit 1957 en werd wereldberoemd.
0: Ja.
1: Ja, en beschouwd als een van de belangrijkste vroege rock'n'roll hits.
0: Dat is ook zo.
1: Ja, dus ik vind dat een geweldig nummer. Hij is opgenomen in Nashville.
0: Ja.
1: In de RCA studio.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is een bijzonder geluid. Waar de Every Brothers bedacht opvallend gitaarintro. Inspirerend door het ritme van Beyond Dolly.
0: Ja.
1: Dus ja, het is een groot succes geworden, dit nummer. En dat is er niet in de koude kleren gaan zitten.
0: Zeker weten. De rest is history.
1: Dat is het. Ik heb het kwartje...
0: Ik wou net zeggen, ben je kwartje klaar?
1: In mijn rechterhand. Ik loop naar de jukebox.
0: En dan gaan wij...
1: Ik ga de gleuf opzoeken.
0: Waarom nooit eens een keer normaal met jou praten? Nee, zoek jij de gleuf op. Dan komt hier het kwartje.
1: Daar komt-ie.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Pascal en dit is het sportnieuws van donderdag 23 juli. Het WK voetbal zit erop, maar het volgende grote toernooi staat alweer voor de deur. 26 juli begint de Women's Africa Cup of Nations in Marokko. De vier halve finalisten plaatsen zich direct voor het WK volgend jaar in Brazilië. Naast de strijd om de Afrikaanse titel staat er dus ook een belangrijk kwalificatietraject op het programma. De Nederlandse volleybalsters zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van de Nations League. Oranje verloor in drie sets van topfavoriet Italië met 21-25, 16-25 en 16-25. Daarmee komt helaas een einde aan het toernooi van de Nederlandse ploeg. Mannensportnieuws. Bij het darten heeft Gio van Veen zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Matchplay. Hij won in een zenuwslopende wedstrijd van Wessel Nijman met 14-12. Na afloop noemde van Veen het een echte kraker, al was hij kritisch op het niveau van het begin van de partij. Tour de France nieuws. In de Tour de France hebben Nederlandse renners een loodzware dag achter de rug. Na een 17e etappe spraken meerdere renners van een ware uitzettingsslag. Mathieu van der Poel noemde het enorm afzienrit. Huub Arts zei zichzelf kapot te hebben gereden. En Olaf Kooi sprak van een dag waarop de hele dag geknokt moest worden. Voetbalnieuws. Summerfield lijkt zijn loopbaan voor te zetten bij Al Hilal in Saudi-Arabië. Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft de Oranje International een persoonlijk akkoord bereikt met de club. En staat hij op het punt zijn medische keuring af te ronden. West Ham United zal ongeveer 65 miljoen euro ontvangen met daarop nog mogelijke bonussen tot 12 miljoen. Dit was het sportnieuws op Girl Power Radio. Bedankt voor het luisteren. Vanaf mijn kant een sportieve groet en de mazzel.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege de vakantie staan er maar weinig files. Op deze week heb je wel vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens. 3 kilometer file door de grenscontroles. Vanaf 7 naar een kwartier vertraging. A22 Beverwijk richting Velsen. Bij Beverwijk 2 kilometer file. 10 minuten extra door werkzaamheden op de A9. A50 Zwolle richting Apeldoorn. 5 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Een kwartier vertraging door gaten in de weg is voorlopig de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, gezellig. Party Squad. Ja, we gaan ook een plaatje maken. Een wintersportplaatje. We gaan straks uitleggen waarom. Waarom. Toch? Vind je niet?
1: Leg jij dat maar eens even uit aan mij.
0: Ja, dat is,
1: tenminste, ik weet wel waarom jij dat wil uitleggen, maar de luisteraars willen dat niet.
0: De luisteraars die snappen het niet. Nee. Denken, hoezo dan? Girl Power Radio bestaat dit jaar 5 jaar.
1: Yeah.
0: Ja, en om dat te vieren gaan we met het hele personeel op wintersport.
1: Ja, we gaan sneeuwballen gooien.
0: Dat is het minste. En we gaan hopelijk niks breken.
1: Nee. Ik heb geen zin in een gipsvlucht.
0: Nou, dat wou ik net zeggen.
1: Nee.
0: Luister en huiver. Het is tijd voor de 3 van vandaag. 3 nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je niet zoveel aan hebt. In die zin, je krijgt niet ineens een grotere belasting teruggave nu je dit weet. Het is ook niet zo dat je er woest aantrekkelijk van wordt. Maar het is wel lekker om zo meteen te vertellen bij het koffiezetapparaat aan onze collega's. Of als je daar geen zin in hebt, doe je dat 's avonds gezellig aan tafel. Zeg je, luister, ik heb vandaag wat geleerd op werk, jongens. Oh, oh, oh, oh. En we beginnen met feitje nummer 1. En daarvoor neem ik je mee naar Marokko. In de bloedhete zomers van Marokko is het gras op de grond zo gort en gort droog dat de geiten die daar veel gehouden worden voor de veehouderij massaal de bomen inklimmen. Ja, ze balanceren soms met wel 10 tegelijk op dunne takken, het serieus, meters boven de grond, puur om de sappige arganvruchten, die dus nog, arganolie ken je waarschijnlijk wel, die doen het namelijk wel heel goed bij bloedverziekend heet weer. En die zitten boven in de boom. En die geiten die denken, hoezo, ik kan niet klimmen, ik klim wel. En dan zie je ze dus, dan zie je soms een wei waar niks staat, maar dan moet je omhoog kijken, zitten er 10 geiten in de boom.
1: Ja, nou ja, ik ben in Marokko geweest. Ik heb geen geit in de boom gezien. Dus,
0: heb jij wel omhoog gekeken?
1: Dat is dan een andere vraag.
0: Waar zijn die geiten gebleven
1: natuurlijk? Waar die zaten dus in de boom?
0: Ja, je had het helemaal niet gezien.
1: Of ik dacht gewoon, wat hebben ze hier, grote vogels?
0: Ja, wat rare harige vogels zitten er. Rare harige vogels in de boom. Ja, dat snap ik.
1: Nee, ik heb
0: geen vleugels.
1: Het is me niet opgevallen. Het is mij niet opgevallen.
0: Dan neem ik je mee naar Wimbledon. Want dat tennistoernooi wordt ook vaak best warm. En tijdens dit beroemde zomerse tennistoernooi worden de ballen niet gewoon in een doosje bewaard of in zo'n emmer. Die liggen in een koelkast op exact 20 graden. Nou ja, waarom? De hitte buiten beïnvloedt de gasmoleculen in de bal. Zonder koeling zouden ze veel te hard stuiteren. En dat zou het spel natuurlijk beïnvloeden. En ja, dat mag niet. Dat mag niet.
1: En ik weet uit ervaring dat iets met modules daar inderdaad... Kijk, ik ga jou een verhaal vertellen.
0: Jij gaat mij een verhaal vertellen. Vertel mij.
1: Dan moet jij... je weet dat ik vader ben geworden.
0: Ja, dat weet ik. Ja.
1: Dus ik in het ziekenhuis kocht zo'n ballon met gas.
0: Oh.
1: Weet je wel? Met It's a Boy of weet ik veel wat. Ja. Zo'n fles.
0: En zo'n lieve.
1: Helemaal leuk.
0: Ja.
1: Maar de volgende dag mocht hij natuurlijk naar huis.
0: Ja.
1: Nou, dus dan neem ik die ballon mee naar huis. Toch? Dan ga je dat dus... Maar hij is in februari geboren en het was heel koud buiten.
0: Ah.
1: Dus ik loop met die ballon en ik dacht, oh shit, die ballon is lek. Dan ga ik een nieuwe halen.
0: Ja.
1: Dus ik loop weer met die ballon terug naar het ziekenhuis. En ik sta in die hal te wachten en mijn ballon is weer vol. Wat blijkt, door de temperatuur buiten.
0: Ja, trok dat gas bij elkaar.
1: Trok dat gas bij elkaar. En werd mijn ballon, ging mijn ballon steeds lager hangen. En dacht ik dat hij lek was. En was ik naar binnen gelopen om een nieuwe te halen. Ik sta in de rij met een half zachte ballon. Gelukkig had ik hem nog niet losgelaten. Want als ik buiten was gekomen, dacht ik, de volgende is dus ook lek.
0: Ja.
1: Maar mijn ballon ging langzaam weer omhoog.
0: Toen dacht je, wacht even.
1: Toen dacht ik, oh ja, lul. Dat is natuurlijk de temperatuur. Ja, dat is dus, dat is mijn nutteloos
0: dit is een
1: verhaaltje.
0: Hartstikke goed verhaal. Ja. Mijn laatste verhaal gaat over zomers niezen. En niet vanwege de hooikoorts, want dat weten we natuurlijk, dat veel mensen een allergie voor pollen hebben en daardoor verschrikkelijk moeten niezen, vooral in de aanloop naar de zomer.
1: Ja.
0: Maar 1 op de 4 mensen heeft fotonische niesreflex. De Fawattes, een fotonische niesreflex. Zodra deze mensen vanuit een donkere ruimte of een auto bijvoorbeeld de felle zomerzon instappen, moeten ze meteen hard niezen.
1: Ik herken dat.
0: En dat is dus een genetische kortsluiting in de hersenen, waarbij je oogzenuw per ongeluk de neuszenuw prikkelt. Je hebt een afwijking, vent.
1: Ja, maar daar hoefden wij dit nutteloze feitje niet voor te gebruiken. Daar waren wij wel over eens, toch? Daar was ik zelf ook al achter geworden.
0: Ja. Nee, maar dat is het dus. Sommige mensen moeten inderdaad van fel licht niezen. En dat komt dus omdat je oog, die zenuw, die registreert dat licht. En die doet een signaaltje aan de neus doorgeven. Nou, wat eigenlijk niet per se hoeft.
1: Sterker nog, als ik moet niezen, ga ik altijd in het licht kijken. Dan kijk ik even naar boven of in het zonnetje. Dan gaat het wat makkelijker. Dus ik voel een niezen aankomen. En je wil, het ergste is als je moet niezen en hij hebt
0: komt
1: weg.
0: Niet.
1: Oh. Je weet wat ik bedoel, hè?
0: Ja, nee, je wil hem wel gewoon geniest hebben.
1: Ja, je wil hem geniest hebben. Dus dan kijk ik een beetje in het licht met geknepen ogen. En dan komt hij.
0: Oh, heerlijk. Ja, nou kijk, zie je, we leren weer van alles. We hebben toch wat geleerd vandaag. We hadden het niet verwacht. En toch is het gebeurd. Het is tijd voor een lekker stukje muziek. De Bam Funk en MC's. En ik ga je vertellen, toen dit nummer uitkwam, wilde ik echt heel graag dat de DJ hem veel draaide. Want ik vond dit met een partij lekker om op te dansen. En daarna komen we bij je terug om je te vertellen wat je de rest van de dag nog van ons mag verwachten.

0: Ja, en met Midnight Echoes van Dominic Dudek en Francis on My Mind zijn we alweer bijna aan het einde van deze ronde van Vallen en Opstaan.
1: Ik vind het jammer.
0: Het is ook jammer.
1: Maar jij juicht. Ja. Je wil van af.
0: Nee. Ja, joh, man. Ga je nou... Ja, Nee, stel je niet aan, man. Okay. Sterker nog, ik ga hier nog een ruim uur houden.
1: Ja, ik weet
0: dus
1: het.
0: Dus ik weet niet wat jij denkt. Ik wil zeker niet van je af. Waar ik ook niet van af wil, is het verzoekje dat Diana instuurde. Dat gaan we zo meteen beluisteren. Maar eerst gaan we natuurlijk even vertellen wat je de rest van de dag nog van ons mag verwachten.
1: Ja.
0: Zometeen om 10 uur is het tijd voor niks meer of minder dan GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Hartstikke gezellig. Dan hebben we om 4 uur, hou je vast, achteraan sluiten met, nou moet ik niet jokken, het is donderdag. Volgens mij is het Hugo en Danique of Hugo en Robin. Eén van de twee. Ik weet
1: het
0: even niet.
1: Ik durf het
0: in ieder geval weet ik zeker dat het Hugo is. En daarna is het tijd voor jouw favoriete programma.
1: Ja, de 90s Noise.
0: Ja.
1: Lekker, man.
0: Lekkere plaatjes achter elkaar gezet. Morgenochtend ben ik hier met Danique om je te vertellen wie nou die winnaar is van die powerplatenrace. Stem. Het kan nog tot 6 uur. En tot, nou ja, over 8 minuten nog op de socials. Dat is heel snel doen. En dan nu eindelijk dat verzoekje van Diana. Diana die zei, ik kijk naar buiten en eindelijk regent het. Ik heb eerst weken zitten zeuren dat ik het te warm had. Te warm. Ik had het zo vreselijk te warm. Het moest maar eens gaan regenen. En nu regent het en denk ik toch weer, hè. En dan probeer ik mezelf een beetje moed in te zingen met het nummer I'm Only Happy When It Rains van Garbage. Dit een goede keuze. Diana, ik hoop dat je jezelf een beetje uit deze... Hè, en laten we je één raad geven. Be careful what you wish for. You might just get it. Want nu is het hier en denk je, nee. Verder rest mij niets anders dan jullie allemaal een ongelooflijk fijne dag te wensen. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar, maar het allerliefst voor...
1: jezelf.
0: En dan nu het verzoekje van Diana.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalamshah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones vermoedelijk afkomstig uit Iran heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim een 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verder op. Een daling van laag inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal licht buitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarentegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalamshah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones vermoedelijk afkomstig uit Iran heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

this anymore.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Waterschappen controleren dijken extra streng vanwege de aanhoudende droogte. Er zijn momenteel amper problemen zichtbaar, ondanks enkele oppervlakkige scheuren. Vooral kwetsbare veendijken vragen om extra waakzaamheid en frequente inspecties om eventuele verzakkingen tijdig op te sporen en direct aan te pakken. Een politiemedewerker van eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Dat meldde de politie vandaag na intern onderzoek. Tijdens de onderzoeksfase was de betrokken medewerker reeds buiten functie gesteld vanwege vastgesteld plichtsverzuim. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarin tegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. Het weer nog, vanmiddag breekt de bewolking, af en toe komt de zon tevoorschijn. Aan de noordwestkust wordt het zo'n 18 tot 19 graden. In het midden van het land stijgt de temperatuur naar 21 graden. Het zuidoosten noteert warme waarden van 23 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen halfjaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. De EU-lidstaten hebben na maandenlang onderhandelen een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het gaat om een politiek akkoord. Het formele schriftelijke akkoord wordt vanmiddag afgerond. Voor de sancties is instemming van alle 27 lidstaten nodig. Een Indiase ingenieur is gearresteerd voor het versturen van honderden valse bommeldingen in India. Hij zou in 3 jaar tijd meer dan 1500 van deze meldingen hebben gedaan. Onder andere bij luchtvaartmaatschappijen, scholen en universiteiten. De man maakte gebruik van versleutelde communicatieplatforms en het dark web om zijn identiteit geheim te houden. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer...

0: het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis, heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen halfjaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in midden Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer

0: Nieuws, ik ben Marcel van Meer. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis, heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboete Google vanwege het voorttrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft staat een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook. Kies dan voor de A13. En verder wegwerkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug. Als je onderweg bent richting Rotterdam vanuit Breda, een file van 20 minuten. En op de A17 heb je hier ook last van, vanuit Roosendaal. Vanaf Moerdijk tot aan knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zingend in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lillydorp Catering.

0: Round, round, sugar babes. En het is 23 juli 2026, 4:05. En dan weet je het wel, hè?
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, we gaan tot 6 uur jou weer vergezellen hier bij het allerleukste radioprogramma, als je het mij vraagt. Mijn naam is Hugo en ik doe dit nooit alleen. Nee, want tegenover mij zit vandaag Danique.
2: Hallo.
0: Hey Danique. En hoi. Als je via Twitch kijkt, dan zie je dat ik zo meteen de camera een beetje naar beneden moet zitten. Want anders dan zien we alleen je voorhoofd.
2: Ja, pas een keer heel zeer vanochtend geweest. En die is natuurlijk best wel een stuk langer dan mij.
0: Ja, die is. Ja, dat blijkt dan maar weer.
2: Ja.
0: Dat blijkt dan maar weer. Hey, we gaan het tot 6 uur gaan we je vermaken. En dat doen we door nog 1 keer langs de powerplaten te gaan. Want tot 6 uur kun je ook nog stemmen op jouw favoriete powerplaat voor volgende week.
2: Dus als je dat nog niet hebt gedaan, is dit je kans.
0: Absoluut. En wil je in 2028 naar Nieuw-Zeeland voor zonsverduistering, dan heb je pech, want alle hotels zijn al vol geboekt. Maar gelukkig heeft Danique daar een oplossing voor gevonden.
2: Ja, echt perfect voor jullie. Dus geloof me, dat wil je weten.
0: En dat is ook een stuk dichter bij huis. Dat is altijd fijn. En we gaan het ook hebben over jouw favoriete muziekgenre, Danique.
2: Ja, volgens mij wel.
0: Absoluut. Maar eerst even over het huwelijk. Er is namelijk in Enschede. Jij kwam iets geks op het spoor.
2: In Enschede is op dit moment Defensie bezig. Het was volgens mij nu niet meer, maar vandaag bezig met een oefening.
0: Ja.
2: En tijdens deze oefening moeten ze mensen ontvoeren. En ze ontvoeren ze niet echt, maar ze leren hierbij om hoe je iemand vast moet houden in bepaalde situaties, om die mensen te kunnen overhoren en zo.
0: Ja, en er landen dus, even voor je beeld, er landen zo'n gigantische Chinook-helikopter, zo'n dubbelbladerig vliegtuig, echt midden in zo'n park, midden in Enschede. Iedereen helemaal, wat er gebeurt hier?
2: Dat gebeurt niet vaak, niet per se in Enschede, maar überhaupt in met plekken waar random mensen bij kunnen.
0: Aha.
2: En daar was toch wel iets onmerkelijks, want daar was dus ook een interview gehouden, waarbij er een vrouw vertelde dat haar zoon dus meehielp bij de oefening. Nou, leuk. Maar dat dus een van de ontvoerden zijn vriendin zou zijn en dat hij haar te huwelijk zou vragen.
0: Dat is echt super lief. En ik zag die video ook en toen dacht ik, mevrouw, u verpest het hele moment. Want nu zegt u van, dit is eigenlijk een verrassing, maar het komt op gewoon op de regionale nieuwszender.
2: Ja.
0: Maar,
2: en,
0: ja.
2: En toen zei ik dus weer, ja, maar Hugo, ze is toch een soort van nep ontvoerd. Dus dat ziet ze helemaal
0: niet.
2: Nee,
0: dat had ik nog even niet bedacht.
2: Die discussie hadden we net ook.
0: Maar toen dacht ik wel, dat brengt me dan altijd bij de vraag. Kijk, dit is dan weer een man die een vrouw ten huwelijk vraagt. En dat vind ik dan toch altijd een beetje, dat is wel heel traditioneel. Maar ik vroeg me af, moet nou een man altijd het huwelijksaanzoek doen bij de vrouw? Omdat, kijk, ik zou het heel leuk vinden om mijn vriendin ten huwelijk te vragen. Als ik dat doe, zou ik dat zelf graag willen doen. Maar ik ben me er ook van bewust dat dat misschien een beetje een ouderwetse gedachte is.
2: Ja, en ik vind het wel een goede vraag. Maar het eerste bij mij omhoog, want je zegt wel de man die de vrouw moet vragen.
0: Ja.
2: Maar je hebt natuurlijk ook andere soorten relaties. Met man, man, vrouw, vrouw. Ieder die ertussenin zit.
0: Ja.
2: Dus het is eigenlijk best wel een moeilijke vraag. Omdat als het een vrouw-vrouw relatie is, welke man moet er dan? Ja, snap je? Ja. Of bij vrouw-vrouw, bij man-man, welke vrouw?
0: Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog mensen die zich als non-binair identificeren.
2: Ja, die ertussenin zitten. Dus dan zou je eigenlijk moeten zeggen persoon. Maar ja, als je dan zegt welke persoon. Ik denk dat dat gewoon heel erg ligt aan je relatie waar je jezelf fijn bij voelt.
0: Dat denk ik ook. Al zou ik zeg maar, kijk, mijn vriendin zou me ook mij best wel ten huwelijk willen vragen. Maar ik denk dat ik zou haar wel gewoon ten huwelijk willen vragen.
2: Ik heb
0: dat
2: het
0: lijkt
2: idee
0: me zo leuk, hè?
2: Dat het toch wel vaker gebeurt. En niet dat het moet, maar dat het toch wel vaker gebeurt. Dat de dominante in de relatie vaak degene is die ook het huwelijksaanzoek doet. En dan bedoel ik niet degene met de broek aan in de relatie, want dan vind ik altijd een beetje bullshit, maar meer de dominante type karakter.
0: Oké, dat vind ik wel een interessante. Ik ben wel benieuwd wat als je zit te luisteren, wat jij dan denkt.
2: Ja.
0: Wie moet het huwelijksaanzoek doen? De man of de vrouw?
2: Niemand. Of je hoeft niemand. Niet te trouwen, hoor.
0: Je hoeft ook niet te trouwen. Nee, dat is ook zeker waar. Maar wie zou dat dan moeten doen? Ben je een beetje van de traditionele stempel? Denk je, nee, ik doe het heel anders of ik trouw helemaal niet. Dat mag allemaal.
2: Ja.
0: Laat het even weten. Doe dat via 06-34-60-64-64. Je kan ook gewoon lekker bij de Twitch aanschuiven. Dan kun je met ons chatten. En weet je niet wat ik nou net zei qua nummer? Vind je dat moeilijk om te onthouden? Dan kun je ook altijd naar de website gaan. Want daar staat een WhatsApp-icoontje rechtsonder in beeld. En dan kun je ook gewoon lekker chatten. En dan komt dat ook bij ons binnen. Dus laat het weten. Wie moet het huwelijksaanzoek doen?

0: Don't Leave Me Now. Ja, dat is ook een beetje onhandig als je het hebt over wat wij nu gaan bespreken.
1: Ja.
0: Gezondheid. Ja. Een beetje verkouden.
1: Ja,
0: mag.
1: Een beetje.
0: Of allergisch voor bullshit.
1: Ja, onzin.
0: Onzin, alles. Nou, gelukkig
1: alles is onzin.
0: Anders hebben we gelukkig bespreken wij nooit onzin hier.
1: Inderdaad.
0: Tot 6 uur zijn we namelijk nog bij met Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland. Mijn naam is Hugo en jij bent...
1: Danique.
0: Hey, wat gezellig. En we vroegen je, wie moet eigenlijk dat huwelijksaanzoek doen? De man of de vrouw of hè, wie, wat, waar?
1: Ja.
0: Toen zei jij al terecht. Ja, die vraag kun je niet stellen, Hugo.
1: Nee, want dan je hebt ook man, man, vrouw, vrouw en ertussenin.
0: Precies. Dus ja, dan blijft de vraag, wie moet dat nou bepalen?
1: Ja.
0: Wie vraagt wie? En we hebben wel wat reacties, we hebben wat tongen losgemaakt.
1: Ja.
0: Lotte die zegt bijvoorbeeld, de man, die is daar heel duidelijk in. En lekker tijdens een zonsondergang op de top van een berg na een flinke wandeltocht. Geen chic gedoe, gewoon wij twee op het hoogste punt, maar wel dat hij mij verrast.
1: Ja, en dan hebben we ook nog Sanne en die zegt, trouwen, wat een gedoe, hoeft voor mij niet.
0: Dat kan ook. Thomas die zegt, mijn vriendin wil het heel graag zelf doen, beetje tegen de stroom inzwemmen, dus ik wacht nog in spanning af.
1: Ja, en we hebben ook nog Guusje. Die zegt, nou, doe mij maar goed thuis op de bank, hoor. En wie dat doet? Gewoon een beetje samen overleggen.
0: Oh, dat is leuk.
1: Maar dat vind ik ook wel moeilijk. Want zou jij dus overleggen? Heb jij ooit het overleg gehad met je vriend van... Hey, schat, ik wil ooit met je trouwen, maar wil je dat ik het doe? Heb je dat ooit gehad?
0: Nou, we hebben wel eens gezegd, goh, zou jij überhaupt willen trouwen? Dat gesprek gehad. Ja, toen heb ik wel gezegd, nou, als we gaan trouwen, dan wil ik jou wel heel graag ten huwelijk vragen.
1: Ja, ik vraag me dus over mensen dit dus echt vaak mensen dit dus overleggen. Ik ben nog nooit tot dat punt gekomen, jongens, sorry.
0: Ik weet dat mijn vader gewoon een keer, en die is nu getrouwd met mijn stiefmoeder, en... Die hebben dat gewoon 's ochtends bij een kopje koffie. Ook een beetje zoals wat Guusje nu zegt. Gewoon overlegd van, zullen we anders gaan trouwen? Ja, dat is wel een goed idee. Zullen we datum prikken?
1: Ja, dat kan gewoon te vragen. Ik kan het inderdaad, ja.
0: Je kan het gewoon, je hoeft het niet te vragen. Je kan het gewoon ook zelf bepalen hoe je het aanpakt.
1: Ja.
0: Maar wie dat doet, nou, daar zijn de meningen over verdeeld. En inderdaad, daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Wie vraagt wie, dat maakt ook niet zo heel veel uit. We gaan het zo even over jouw favoriete muziekgenre hebben. Ik heb er heel veel zin in. Maar eerst nog even naar muziek die... het is namelijk K-pop. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst nog even naar de muziek die wij hier gewoon op deze zender wat meer draaien dan K-pop. En namelijk Shanice, I Love Your Smile. Oh, dat bekende pingeltje. Hè? En dan heel even zo'n stilte. Komt-ie? Ja. 1, 2, 3, 4.

0: do.
1: I love your smile, Janice. En ik hou van dat nieuwsgierige gezichtje van Danique.
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
1: Ja. Want...
3: Ik kan er dus niet tegen.
1: Ja, ik kan er niet tegen. Ik heb dus iets voorbereid, dat gaan we nu bespreken.
3: En daar kijk ik al de hele ochtend bijna naar uit.
1: Je hebt geen idee waar het over gaat, je weet alleen, het gaat over K-pop.
3: Ja.
1: Nou, ik ga jou eerst even, jij bent echt een enorme K-pop fan. Je hebt ook, nou, nu een zwarte trui, maar daaronder zit een K-pop shirt.
3: Ja.
1: Jij weet alles van BTS. Jouw scherm op jouw computer is een BTS-achtergrond. Jij wordt een soort echt een fangirl als het gaat over K-pop.
3: Ja.
1: En dat vind ik toch altijd wel bijzonder. En het is helemaal niet mijn wereld, totaal niet. Maar ik zie wel dat er dus heel veel mensen zijn die daar heel fan van zijn. En nu heb ik even iets meegenomen wat ik ben tegengekomen. Ik ben benieuwd of jij dit kent.
3: Okay.
1: Even zien, dat is dit.

0: Herken je het?
1: Ja, ik ga nu iets opbiechten. Ik ben meer van de mannentak.
0: Jij bent meer van de mannentak.
1: Vrouwen cakepopgroep ben ik niet heel bekend mee, maar ik heb een idee. Het is of ITZY,
0: ja,
1: of Blackpink.
0: Jij stelt mij echt niet teleur. Het is inderdaad ITZY.
1: Jawel, hè?
0: Het is ITZY, ja. En ik ben me er helemaal in verdiept. En hoe komt dat nou? Er heeft mij ooit iemand iets heel raars gegeven. Want je moet even vertellen, wat doen K-pop mensen ook alweer met EP's en...
1: Ja, ze brengen echt een album uit. Vaak ook meerdere versies. En dan wat ik met album bedoel, is niet alleen een CD. Maar er zitten fotocards bij. Er zitten posters bij. De rellendste dingen. Er kan soms lippenbalsen bij zitten soms. En dat spaar je een soort van voor die fotocards. En dan hoop je dat je jouw bias hebt. En je bias is dus degene die het leukst vindt uit de groep. Maar je hebt ook een record bias. En dat is dus de tweede persoon die je leuk vindt uit de groep.
0: Wow. Er zit echt
1: een, maar het is ook echt wel een business hoor. Want om die kaarten te sparen, dat doe ik dan weer niet. Ik heb ze wel, maar het is niet van, ik moet ze allemaal van elk album, want dat is gewoon heel duur.
0: Nou ja, dat klopt. Nou ben ik dus laatst, ik was een paar maanden geleden jarig. En toen kreeg ik iets op mijn verjaardag. Namelijk een soort, ja, ik had geen idee wat het was. Het was een soort, ja, een plastic hoesje met een cd'tje erin. En daarbij zat
1: een... Heb je een K-pop album gehad?
0: Nou ja, het is een soort, ik weet niet wat het is.
1: Wat is het?
0: Ja, het is een cd'tje en er zit een lichtje bij. En er zitten ook inderdaad fotootjes bij.
1: My
0: en ik snapte er helemaal niks van. En toen dacht ik, ja, ik heb hier helemaal geen fluit aan.
1: Maar waarom heb je dit dan gehad?
0: Nou, omdat degene die mij dat gaf ook niet wist wat het was.
1: En waarom wij, kon wij, die geven,
0: ja, nou, wij geven elkaar.

0: altijd wel vaker hele random cadeautjes. Dus ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Maar toen ik wist,
1: misschien weet ik wel.
0: Nou, ik wilde dit eigenlijk gewoon aan jou geven, Danique.
1: Oh,
0: van mij voor jou, omdat jij zo'n K-pop fan bent. Nou, het zijn wel vrouwen, Itzy.
1: Ja, maar dat maakt niet uit, want dat is dus een van de weinigen die ik wel ken.
0: Nou, dat is dan bij deze ga ik het je geven.
1: Wacht.
0: Ja, alsjeblieft. Het is een, je mag het bekijken wat het is.
1: Oh my god, we gaan. Huh?
0: Nou.
1: Dit is wel echt heel vaag.
0: Dit is inderdaad heel vaag. Dat vond ik nou ook. Maar
1: mijn god, er zit een fotocard in mijn glitter.
0: Zie je wel, ik wist dat ik jou hier blij mee kan maken. Nou, ik ben heel blij dat ik...
1: Ga even een boxing doen, hoor.
0: Ja, ga jij even een boxing doen. Dan gaan wij ondertussen even naar die ene mannenband waar jij heel erg van houdt.

0: het is heerlijk om te volgen.
1: Ja.
0: Jouw reactie, Danique, het is echt fantastisch. Je hebt de unboxing ondertussen gedaan en jouw enthousiasme is geweldig.
1: Ja, maar het leuke is, ik heb echt heel veel verschillende albums zelf ook en van allemaal random dingen. Maar deze is denk ik wel echt, dit overtreft denk ik alles.
0: Wat goed. Kun je heel even zeggen wat er nou eigenlijk in zit?
1: Kijk, er zit dus een sleutelhanger in, gewoon met dan het album, EP en dan een lampje. En ik denk, oh, dit wordt zo'n rood lampje. En ik schijn op mijn plafond en ik zie ineens een gezicht op mijn plafond. Maar het is echt kapot random, maar dat kan je dus ook sparen, want dan wil je dus elke member, wil je dus als een lampje. Het is echt zo random. Een gezicht in een lampje.
0: Ja, dat is fantastisch. Nou, ik ben blij dat ik jou hier heel blij heb mee kunnen maken.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt verder en verder op gang. En dat merk je bijvoorbeeld aan de Duitse grenscontrole. Op de A1 en de A12 in beide gevallen een kwartier vertraging. Dan wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht 10 kilometer en 25 minuten extra. En hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 20 minuten. Dan nog een ongeluk met 3 personenauto's op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De weg is helemaal dicht bij knooppunt Burgerveen. Het is onbekend hoe lang het gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zing het naar huis met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Highway to Hell. Precies, dat zeg ik. En dat is toch echt de enige snelweg waar ik wel hoop op de file te staan.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
2: Ja, want Hugo, hou jij een beetje van zonsverduisteringen?
0: Hou ik een beetje van zonsverduisteringen? Als er eentje is, dan ga ik wel kijken, ja. Komt er weer een zonsverduistering?
2: Ja, moet je luisteren. Want sommige mensen vinden het dus zo magisch dat ze letterlijk naar de andere kant van de wereld hiervoor gaan.
0: Zo, dat vind ik wel. Dat zou ik toch eerder voor dat land gaan dan voor de zonsverduistering. Maar goed, ja.
2: Ja, want op 22 juli 2028 is er namelijk een totale zonsverduistering in Nieuw-Zeeland.
0: Oké.
2: Okay. En het is daar, leeft daardoor zo erg dat er zelfs in de stad Dunedin of zo, geen idee, een gigantische klok is neergezet gisteren.
0: Okay.
2: Die precies aftelt tot de nauwkeurige seconde dat de duistering begint.
0: Nou ja, nou zijn er op zich wel vaker aftelklokken voor de kerst. Ik bedoel, die zijn er natuurlijk ieder jaar.
2: Ja, maar dat is een jaar. Maar
0: Dit is pas over twee
2: jaar, hè?
0: Ja.
2: Ja, wat dus nog bizarder is, is dat alle hotels in het dorp, maar ook überhaupt heel groot gedeelte in Nieuw-Zeeland, al zijn volgeboekt. Want je moet je eens voorstellen, in het dorp leven behoorlijk wat mensen, ongeveer 130.000.
0: Ja.
2: Maar ze verwachten dus nu al een bezoekersaantal van 35.000 mensen.
0: Zo,
2: ook
0: dat
2: wel
0: is
2: een kwart.
0: Dat is gewoon ongeveer serieus een kwart erbij nog.
2: Ja.
0: Jumig.
2: Dus het wordt heel veel chaos.
0: Maar dat is maar dan moet je nog wel. Oké, dus de hotels in 2028
2: zijn al vol.
0: Zijn nu al vol geboekt.
2: Ja.
0: Dus als jij toevallig ook voor een andere backpackreis lekker naar Dunedin gaat in Nieuw-Zeeland, dan kun je in ieder geval niet daar slapen.
2: Nee.
0: Dan weet je dat nu alvast.
2: Ja, maar wil je toch wel een zonsverduistering zien? Kan dat binnenkort ook? Want op 12 augustus trekt er namelijk een zonsverduistering over IJsland, Atlantische Oceaan en het noorden van Spanje en Portugal.
0: Oh, dat klopt, ja.
2: Dat is dus een volledige.
0: Want mijn neef, die heeft zo'n busje, zo'n camperbusje. En toevallig appte ik gisteren met hem. En hij zegt, ja, ik ga de tweede week van augustus ook naar Spanje. Want er schijnt een zonsverduistering te zijn.
2: En dat is dus volledige. Maar in Nederland en een beetje ons buurland kun je ook gedeeltelijk van zien. Alleen zien wij ons niet een hele zonsverduistering, maar een gedeeltelijke. Dus wij zien niet helemaal dat de maan voor de zon staat.
0: En weet jij ongeveer hoe laat dat is? Is dat 's nachts? Nee, natuurlijk is dat niet 's nachts,
2: nee.
0: Want dan is de zon onder. God, Hugo, wat ben je toch
2: lekker? Ik zou het dus niet weten, maar vaak is het wel rond middaguur.
0: Dat is al, als dan de
2: als
0: zon
2: rond
0: op de hoogste 12, punt.
2: 1. Maar ik weet het niet zeker, maar daar zijn ze ook dus niet heel duidelijk in. Maar ik denk dat ze dat nog niet helemaal kunnen voorspellen.
0: Nou, dan ga ik in ieder geval, zet ik hem in mijn agenda. En dan hoop ik dat ik dan tegen die tijd toch een beetje iets van die solar eclipse meekrijg. Ik vind dat wel vet. Gewoon het idee dat je in één lijn staat tussen dat die zon in één lijn staat met de aarde. Ja, dat vind ik dat wel lekker. En vind je dat nou te ver weg? Of wil je niet wachten? Heb je hier ook een solar eclipse?

0: Ze salavi baby.
1: Ja, je hebt nog een uurtje, hè? Nog een uurtje en 18 minuten.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
1: En dan zijn de stembussen gesloten.
3: Ja.
1: Dan kun je niet meer stemmen.
3: Nee.
1: Dat is...
3: Ik hoop dat jullie al hebben gestemd. Ja. Zo niet? Oh.
1: Ja, je moet nog wel even stemmen. Even naar de website www.gulparadio.nl. En dan kun je daar op de homepage 2 keer klikken. En heb jij gestemd op jouw favoriete track voor volgende week. En dat zijn er 3, zoals altijd. En die gaan we nog 1 keertje met je doornemen. 1 keertje de volledige versie, helemaal van A tot Z. Zodat jij kunt bepalen welke het lekkerste is.
3: Ja, en ik weet het wel hoor.
1: Welke vind jij het lekkerst?
3: Ga ik lekker niet zeggen.
1: Ga je dat lekker niet zeggen?
3: Dat zeg ik pas na het ze alle 3 hebben gekregen. Anders ga ik mensen al een vooroordeel geven.
1: Oh.
3: Snap je?
1: Nou, ik zeg lekker wel welke ik het lekkers vind. En dat is niet deze, al is deze ook wel fantastisch. Dit is namelijk Jester's Brain, een Stable Rosie, Nederlandse rockband.
3: Bij ons langs geweest.
1: Ben jij langs geweest?
3: Nee, ze zijn bij Gulpower on Stage geweest.
1: Oh, ze zijn bij... Ja, oh, dat klopt. Ja, ze zijn bij Gulpower on Stage geweest. En nu zijn ze dus kans hebben op de powerplaat van volgende week. Deze track gaat... Ja... Eigenlijk over jezelf ownen. Dat is in het grote plaatje nou. En dat doet deze band zeker. En als je dan die sound hoort, ja, dan weet je, Unstable Rosie is in the house. Dit is Jester's Brain.

0: hoe vaker ik hem hoor, hoe lekkerder ik hem vind. Jester's Brain en Stable Rosie.
1: Maar ik denk dit live, zo.
0: Dat kan, hè?
1: Met die gitaar, zo.
0: Dat kan, hè? 29 augustus staan ze in het Paard van Stal, Paardcafé in Den Haag. Er zijn nog tickets, dus je kan er nog heen. Maar goed, als het niet je sound is, dan moet je er ook vooral niet op stemmen. Want het is een kans hebben voor de powerplaat van volgende week.
1: En hoe je kan stemmen, dat laat ik zo zitten als ze alle drie gedraaid hebben.
0: Heel goed, heel goed. Anders jaag ze op.
1: Anders ga je niet stemmen terwijl je nog niet hebt gehoord.
0: Nee, en misschien heb je deze al gehoord en denk je, ja, dit is mijn meest favoriete. Dat kan.
1: Dat kan.
0: Een andere, we hebben namelijk altijd meerdere smaakjes voor ieder wat wils.
1: Echt?
0: Ja, is een modevrouw. Een vrouw die snapt hoe mode werkt. Die snapt hoe chique merken werken. Een vrouw die al vanaf haar 15e bezig is met muziek maken. En ik heb het over Flower of Love. Ze was 15 toen ze met haar eerste EP kwam.
1: Zo?
0: Ja. 6 jaar later heeft ze al prijzen in de wacht gesleept. En is ze ondertussen bezig met haar 3e album.
1: Nu?
0: Op dit moment.
1: Ja, ja, ja.
0: Een van die tracks die daarop staat is In My Victoria's Secret. En dat is de kans hebben op de powerplaat van volgende week. Maar ze is niet alleen muzikant. Ze is ook modieus. Ze heeft met grote namen samengewerkt. Echt met een nu valt het me ineens niet meer in. Noem eens even een paar grote merken. Misschien dat hij daartussen
1: Gucci,
0: zit.
1: Louis Vuitton.
0: Louis Vuitton.
1: Snap je?
0: Nou, snap je.
1: Maar weet je wat ik dan wel vind? Als je even doorneemt.
0: Ja.
1: Dan maak je een nummer met My Victoria's Secret. Dat is natuurlijk een serie ding. Daar is ook altijd catwalks van. Maar het is totaal niet een Victoria's Secret nummer als in dat ook echt gedraaid zou kunnen worden op een van hun modeshows, vind ik. Ik vind het veel te hyped voor een Victoria's Secret.
0: Ja, het gaat ook niet over haar lingerie. Het gaat over het feit dat ze, nou ja, daarin zie je dat ze met grote namen samenwerkt. Het gaat erin dat ze in haar ondergoed staat te huilen omdat haar liefde van haar leven haar bedrogen heeft. Daar komt het eigenlijk op neer. En ja, zij draagt dan toevallig Victoria's Secret. Maar het had net zo goed een ziekie onderbroek kunnen zijn.
1: Van de Action.
0: Van de Action, inderdaad. Dus het is In My Victoria's Secret is gewoon high class huilen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Dat verklaart een hoop.
0: Dat verklaart.
1: Ik vraag me dit al 5 dagen af.
0: Nice. Nou, dan heb ik bij deze je vraag beantwoord. Daar ben ik heel blij mee. En het is op zich wel een lekker. Het is wel een beetje. Het is wel lekker poppy. Het is zo typisch. Zo'n nummertje dat blijft hangen. Zo, ja. Dat je hem dat eigenlijk niet meer uit je hoofd krijgt.
1: Ja.
0: Maar is dat nou jouw meest favoriete plaat? Stem er dan even op.
1: Ja.
0: www.gopoweradio.nl

0: Ja, Flower of Love. Ja, het blijft hangen, hè? Dat is niet normaal. En ze houdt van crocs met plateauzolen. Stevige knuffels dan normaal. En ja, koekjesdeeg ijs. Ja, dan weet je het
1: achter
0: wel.
1: Aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En we hebben nog een track.
2: Ja.
0: De laatste. En ja, in alle eerlijkheid, en mensen mogen mij ontzettend vervelend vinden als ik dit zeg, maar dit is by far mijn favoriete track. Ik vind deze samenwerking zo leuk en zo goed, dat ik echt hoop dat dit de powerplaat van volgende week wordt.
2: Ik ga mijn mening nog niet over uiten.
0: Nee, dat weet ik. We hadden het er net even off-air, hadden we het erover, buiten de uitzending om. En toen keek jij mij aan met, serieus Hugo, are you kidding me?
2: Ja.
0: Nee, ik ben je niet aan het kidden. Ik vind dit gewoon een ontzettend lekker nummertje.
2: Ja.
0: Het is een samenwerking tussen Sunnery James en Ryan Marciano met het Mzansi Youth Choir. En ja, die wereldse geluiden die daarin zitten en dat die Afrikaanse vibe die daar doorheen komt. Ja, daar ga ik gewoon goed voor op.
2: Ja?
0: Ja, heel erg. En ik droom ook al vanaf mijn 14e om naar Zuid-Afrika te gaan. Dus misschien dat het daar ook wel wat mee te maken heeft.
2: Ik kom je eens tegen.
0: Ja, dat zou ik vet vinden. Ga ik meezingen? Nee, dat laat ik maar aan de echte mensen over. I Wonder Is It van Sunnery James en Ryan Marciano. Samen met het Karston en het Mzansi Youth Choir. Hier bij Achter Aansluiten op Girl Power Radio. Als kanshebber op de powerplaat van volgende week. En stemmen, als je dat nog niet gedaan hebt.
2: Doe het!
0: Ja, echt.
2: Kom je halen.
0: Dat wil je niet, hoor.
2: Nee.

0: Ja, mijn favoriete powerplaat kanshebber van volgende week. Maar goed, niet iedereen is het met me eens. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Daarvoor zijn we hier ook helemaal niet.
1: En ik ga je toch nog even heel snel uitleggen hoe jij kan stemmen in dit laatste uurtje wat je nog hebt.
0: Zeker.
1: Ja, ga heel makkelijk naar onze Girl Power Radio website waar je kan stemmen. En via de Girl Power Radio app. En als het aan mij ligt, moet je toch wel echt op de eerste stemmen hoor.
0: En als het mij ligt, op de laatste. Maar ja, als het aan jou ligt, misschien op de tweede.
1: Alles mag. Onze mening boeit niet. Nee, want jij bepaalt. Yep.
0: En het zijn allemaal nieuwe tracks. En mijn belofte altijd na 3 nieuwe tracks is dat we toch ook wel weer even terug in de tijd gaan. Namelijk naar 1990.
1: Zo.
0: Ja, weet natuurlijk wel Power. Ja, dat was toen ook
1: Power.
0: Power. Namelijk van Snap. De Power. Ja, dat is toch ook wel even lekker. Die komt er dan zo heerlijk hard in. Achteraan sluiten. Tot 6 uur.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De avondspits is in volle gang. Ziet er anders uit dan gebruikelijk, natuurlijk vanwege de zomervakantie. Maar alsnog is het op een aantal plekken file rijden. Op de A15 bijvoorbeeld richting Gorinchem vanuit Nijmegen. Tussen Deil en Arkel een kwartier extra. Ook de Moerdijkbrug staat erbij, de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam een half uur vertraging. Komt omdat er één rijstrook dicht is door werkzaamheden. Ook op de A17 heb je hier last van, vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 25 minuten. En nog even naar het noorden van het land, de A28 Zwolle-Assen. Tussen Westerbork en Assen-Zuid, 5 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten
3: op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
5: Het is uit.

0: ijskoud. Nou, het valt best mee. Het is gewoon 19 graden, hoor.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, tot 6 uur. Hugo en Danique voor jou.
2: Hey.
0: We gaan weer de roadtrip playlist aanvullen. En we gaan het ook hebben dit uur over 13-jarigen die 20.000 euro hosselden door bejaarden op te lichten.
2: Sorry?
0: Ja, maar dat zal ik je straks meer over vertellen. En er is nog meer fraude, namelijk mbo-fraude. Studenten in de zorg bedriegen de boel om maar een diploma te kunnen fixen. En daar betalen ze dan ook nog eens heel veel geld voor. Maar eerst even wat we altijd doen om 5 over 5.
2: Een verzoeknummertjes.
0: Juist.
2: Laat mij, nou ook Hugo, maar mij weten wat jij graag wilt horen en waarom. Dat kan heel makkelijk via de Twitch. Ook, je kan ons appen. En laat ons vooral weten waarom jij iets wil horen. En dan draaien we misschien wel jouw nummer speciaal voor jou.
0: Om inderdaad deze donderdag door.

1967 alweer, maar wat een klassiekertje. Echt tijdloos als je het mij vraagt. Dance to the Music, Sly and the Family Stone. Maar wat wil jij horen? Het mag alles zijn. Iets ouds, iets nieuws. Een plaatje voor bij de koffie of juist thee. Een echte disco classic of juist een Franse chanson. Wij zijn er voor jou, dus laat het weten via Twitch of via de app op de website.

0: de file met achteraansluiten.
1: Ja, en we hebben een redactie, ook zeggen reactie.
2: We hebben zeker een reactie, want we vroegen wat wil je horen, waar maken we jou blij mee? Nou, dan is het natuurlijk altijd leuk als mensen reageren.
1: Ja, en we hebben een leuk nummertje, want Sam stuurt ons. Kunnen jullie alsjeblieft Aperture van Harry Styles draaien? Ik wil zo graag even terug naar de magische 10 dagen in de Johan Cruijff Arena. Ik heb zelf 8 van de 10 shows meegemaakt. En ik mis de sfeer nog elke dag.
2: Ah, nou Sam, natuurlijk willen wij die voor jou draaien.
1: Ja.
2: Ik bedoel, het mag dan wel zo zijn dat het niet helemaal uitverkocht was. En er ook heel veel mensen waren die in de arena kwamen voor het voorprogramma. Er waren ook gewoon echte Harry Styles fans. Die waren heel erg blij dat hij daar gewoon stond. En die maken we natuurlijk ook blij met dit nummertje. In Brazilië had je minder geluk trouwens als je naar Harry Styles concert ging. Want hij heeft hem een paar uur afgelopen dinsdag voordat hij opkwam afgelast. Heel sad. Mensen krijgen wel hun geld terug. Maar ja, gezondheidsproblemen stonden in de weg. Dus je hoort hem nu ook hierbij achteraansluiten.

0: Teaspoon hoorde je in samenwerking met John Shea. Je kent ze waarschijnlijk van dat geweldige Take Me To The Limit bijvoorbeeld nummertje. En toen moesten ze nog een track maken. Ze zeiden, ja, je moet meer tracks maken, want ze waren succesvol. En toen kwamen ze dat liedje van Janis Joplin tegen, Mercedes-Benz. En die bewerkte ze een beetje. En dit kwam eruit. En zo klinkt het origineel.
1: Darling, $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town?
0: Nou, dat is dus
2: feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, toch lekker om even die stem van Janis Joplin te horen. Prachtige stem. Ja,
3: ik vind het ook wel leuk dat je op de achtergrond het geklap gewoon hoort.
0: Ja, zij zit gewoon mee te klappen, hè?
3: Ja, dat
0: is echt.
3: Dat laat ook wel zien van hoe ze dat toen der tijd deden.
0: Ja, mooi.
3: De vorige eeuw.
0: Hey, Daniek, jij hebt je diploma natuurlijk al een tijdje.
3: Ja!
0: Dus jij kunt nu vrij uitspreken. Ik heb een gewetensvraagje voor jou. Heb jij ooit stagefraude gepleegd?
3: Wat bedoel je met stagefraude? Wat is überhaupt stagefraude?
0: Nou, doen alsof je stage loopt, maar eigenlijk helemaal geen stage lopen.
3: Nee.
0: Heb je nooit?
3: Jawel, maar niet omdat ik dat wilde. Maar ik heb ook ergens anders stage gelopen, dus ik heb het niet over hier. Maar ik heb inderdaad wel een bedrijf gehad die zei, ja, kom maar bij ons op de vloer werken. En waarschijnlijk omdat je stageuren heb gedaan, terwijl ik dan niks heb gedaan aan stage.
0: Oh, maar dat kwam dus vanuit het bedrijf?
3: Ja.
0: Dat zij eigenlijk gewoon jou uiteindelijk niet aan het werk hebben
3: gezet? Ik heb ze eigenlijk wel gesnitcht op school, want ik dacht, ja, ik wil niet mijn diploma halen door niet eerlijk te werken.
0: Nou, dat vind ik heel tof van jou. Maar wat er dus nu een soort trend gaande is, er zijn steeds meer mensen die juist zonder stage wel een diploma willen. En vooral in de mbo-zorgopleidingen zijn er steeds meer studenten die dan een bedrijf benaderen. En soms is dat gewoon een erkend leerbedrijf waar je dan gewoon je stage kan lopen. Dan zeg je, hoi, ik maak €500 over. Zouden jullie dan alsjeblieft mijn stageuren willen aftikken? En als er dan een docent op gesprek komt, ook even doen alsof ik hier stage loop.
3: Nee, je maakt grap.
0: Nee, dit is serieus een probleem. Dit was namelijk al een probleem in 2024. Toen werd er voor het eerst over geschreven. Maar het blijft steeds. Het blijkt steeds erger te worden. Het gebeurt gewoon op grote schaal. En het zijn wel ook vaak malafide leerbedrijven. Dus bedrijfjes die het allemaal niet helemaal goed in hun... niet echt goed op orde hebben.
3: Ja.
0: Maar het gebeurt ook bij andere bedrijven die gewoon bijvoorbeeld niet zoveel van geld hebben. En dan zegt zo'n student, zegt nou hier €500. Succes.
3: Maar ik heb heel veel vragen.
0: Vertel.
3: Kijk, ik weet niet, als ik naar mijn opleiding kijk. Kijk, je moet stageuren maken, maar je moet ook stageopdrachten doen. Ja, sommige die zou je wel kunnen frauderen door te zeggen, ik heb dit gedaan zonder dat je het hebt gedaan.
0: Ja.
3: Maar bij heel veel heb je ook bewijs nodig, als in een foto dat je iets aan het doen bent. Maar ook, ja, sommige kan je wel frauderen, maar ik denk niet alles. Dus ik vraag me af hoe ze hiermee wegkomen. Maar ja, ik weet niet hoe de zorg in die zin. Kijk, als ze zeggen, je moet een keer een prik geven. Ja, dan kan je wel inderdaad een mooie foto maken. Maar dat is inderdaad wel makkelijk.

0: het zijn echt georganiseerde netwerken die dit dus ook aanbieden. En je kan gewoon, nou ja, foto's bewerken of je komt wel een keertje langs. En hoef je maar één keertje langs te komen. En dan kun je dan vervolgens gewoon doen alsof je daar de hele tijd bent geweest. Ja, het is echt te bizar voor woorden. Maar het gebeurt dus. En het is, daarom trekt nu de Onderwijsbond ook aan de bel. Die zegt, ja jongens, leuk dat we straks allemaal mensen aan het bed hebben staan in de zorg. Maar al die mensen hebben helemaal geen ervaring. Die hebben geen idee wat ze doen.
1: Dus ja, Steven, is er iemand geholpen? Lijkt me niet lauw.
0: Nee. Kun je maar in, dan is diegene dan ready? Or?
1: Nooit.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op meerdere plekken. In totaal 180 kilometer file nu. Onder meer de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Leerdam. 4 kilometer en ongeveer 15 minuten. Ook de A16 drukte vanuit Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar wordt aan de weg gewerkt en is er één rijstrook minder. Vanaf Breda-Noord is de vertraging 30 minuten. De A17 dan vanuit Roosendaal. Hierdoor ook file tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 20 minuten nu. En een kapotte vrachtwagen bij Assen op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Westerbork wordt er langzamer gereden. 5 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.

0: Babe, We're Gonna Love Tonight van Lyme. En als ik dat hoor, dan denk ik altijd, doe even een tekencheck.
1: Feestje in de file, met achter aansluiten.
0: Tot 6 uur, ja, nog een klein half uurtje zijn we bij je om jou van alles te voorzien. Zoals goede muziek en leuke verhalen. En soms ook iets minder leuke verhalen of bizarre verhalen. En daarvan heb ik er vandaag eentje voor je meegenomen.
2: Oh, dan ben ik heel benieuwd wat hier komt.
0: Nou, stel je voor, je bent 13 jaar en je krijgt per week 5 euro zakgeld.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk nooit echt genoeg om een hele PlayStation met GTA en weet ik veel wat andere zooi van te kopen. Dan moet je toch gaan werken. Nou, had jij een bijbaantje op die leeftijd aan?
2: Hoe oud zei je?
0: 13?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nog net niet. Nee.
0: Jij deed het...
2: Ik moest vanaf, bij ons is de regel, vanaf 14 mag je werken en vanaf 15 jaar moet je werken. Dat is bij ons thuis de regel.
3: Oh.
2: Dus ik mocht op mijn 13e ook niet.
0: En jij bent op je 14e wel gaan werken? Wat ben je gaan doen?
2: Ik ben in een kledingwinkel gaan werken.
0: In een kledingwinkel op je 14e?
2: Ja.
0: Wauw, respect. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan natuurlijk ook.
2: Fucking leuk. Heel leuk bedoel ik zo.
0: Jij vond het echt leuk?
2: Ja, bij de H&M mannenafdeling.
0: Oh, wat vet.
2: Ja.
0: Oh, wat leuk. Nou ja, sommige 13-jarigen die gaan dan ramen lappen als ze meer poen willen verdienen. Of,
2: in de kas?
0: In de kas. Ja, 13 ook al?
2: Vanaf 10.
0: Nee, doe even normaal.
2: In het Westland is dat heel normaal.
0: Nee, doe even normaal. Serieus?
2: Mag 80, niet.
0: Mag maar, niet. Oh, oké, we hebben niks gezegd.
2: Nee.
0: Je kan ook een online winkeltje beginnen met wat sieraden. En als dat allemaal te mild is, dan kun je ook bijvoorbeeld Moos zijn. Hij overweegt zijn carrière om op deze manier in te steken.
4: Ik ben Moos, ik ben 13. Ik maak hip-hop en rap. Je mag me
2: rekenen. Deze ken ik. En heb je kritiek, ik zal je boef laten afwikken. Laat je dat
0: poli op het vuur vinden kikken. En die aansteker, je mag gerust stikken. Ja, een beetje grote bek voor zo'n klein jongetje wel natuurlijk.
2: Hij speelt ook al in wat series nu als we mini bijrol.
0: Ja, en hij doet het ook best wel lekker inderdaad. En dus hij heeft het wel gemaakt. Maar met die grote bek, daar doet in ieder geval niemand kwaad mee.
2: Nee.
0: En toen kwam ik een andere 13-jarige tegen. En die heeft wel het meeste poen gemaakt van ons allemaal, denk ik. Alleen die werd wel... dat liep niet helemaal goed af. Want wat had hij nou gedaan? Hij belde bejaarde mensen op. Zei toen vervolgens, het zou kunnen dat jouw sieraden onder verdachte omstandigheden, die moeten weg uit je huis. Verkleedde zich vervolgens als politieagent, ging bij die oude mensen aan de deur. Ja, en toen had hij 20.000 euro had hij verdiend, door die sieraden dan vervolgens ook weer te verkopen. Of nou ja, hij had ze nog niet verkocht, hij had ze nog bij zich, want tijdens de zomervakantie doe je lekker lag uit te slapen in zijn nest. Soms ochtends heel vroeg de politie voor de deur.
2: Wel echt de politie.
0: Deze keer was het wel echt de politie. Ja, die hebben die gozer meegenomen. En ja, het is toch niet
2: normaal. Ik heb zoveel vragen.
0: Ja, ik ook.
2: Ik vind het echt achterlijk. Maar ik vind het ook heel raar dat je denkt dat een 13-jarige persoon een politieagent is. Want kijk, dat iemand wat kleiner is, oké, maar of een babyface. Maar als je alles bij elkaar hebt, je hoort het aan de stem. Misschien had het oké, hebbaar. Maar wat? Wat?
0: Ja, ik vond het ook een heel bijzonder verhaal.
2: Maar wat gaat er door je hoofd om als je dit doet?
0: Ja, maar stel je ook voor dat je dan ding-dong, goeiedag.
5: Hallo, ik ben politieagent. Ik ben, ik kom even je sieraden meenemen.
0: Dat
5: ja.
0: Geloof je toch niet? Iemand van 21.
2: Nu, ja, en we zeggen nu wel, oké, weet je niet dat hij dat best erin trappen. Maar überhaupt, wat gaat er in je hoofd om? En waarom een 13-jarige? Daar hoor je helemaal niet bezig te zijn. Nee, ga alleen naar de middelbare school.
0: Klopt, maar het zou natuurlijk wel kunnen, want dit gebeurt natuurlijk steeds vaker, dit soort dingen. En ook dat jeugd wordt gebruikt voor dit soort praktijken. En het zou dus best wel eens kunnen dat hier een bende achter zit en dat onderzoekt de politie.
2: Ja, dan mag hij geen nee zeggen natuurlijk.
0: Want dan gaat zijn zusje eraan of zo. Dat is natuurlijk wel, als 13-jarige, daar ben je natuurlijk ontzettend gevoelig voor.
2: Ja.
0: En, maar goed, ik vond het zo'n bizar verhaal, omdat ik dacht, wat? Ja, heel raar. Nou ja, dus pas op voor 13-jarigen in een politiepak. Dat is eigenlijk de boodschap van dit verhaal. En,
2: het gebeurt steeds vaker.
0: Het gebeurt ook steeds vaker.
2: Want, mag ik heel kort een nieuwtje vertellen? Dit is wel belangrijk namelijk. Vandaag zijn er heel veel verschillende banken in Nederland die zogenaamd een mail hebben gestuurd van ING tot ABN AMRO met dat je dingen moet betalen en dit is nep. Maar er zijn er al vandaag heel veel ingetrapt en dit is dus nu op dit moment bezig. Dus verifieer altijd, bel je bank om te kijken of je dus niet wordt opgelicht.
0: Nou, dat vind ik wijze woorden. En sowieso eigenlijk nooit op linkjes in je mail checken. Want een bank gaat je niet zomaar vragen om geld over te maken. En doe je dat dan vervolgens wel, dan is het een soort Gangsters Paradise.

0: blijft de rest van de dag in je hoofd zitten.
1: Ja,
0: ook, hè?
1: Echt, hè?
0: Oh, maar wel een lekker hoor, ghetto superstar, ja. That is what you are.
1: En daarom draaien we het ook even lekker voor jullie.
0: Ja, daarom draaien we het ook, zeker weten.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En we gaan nog meer goede muziek draaien, namelijk muziek die wij toevoegen aan de Girl Power Radio roadtrip lijst.
1: Ja!
0: Absoluut!
1: Boom!
0: Want op reis gaan zonder muziek is alsof je je tanden poetst zonder tandpasta.
1: Ja, of je oortjes in doet zonder oortjes in te doen.
0: Zo, nou dit is wel... Ik heb je die nou net zelf helemaal zelf bedacht.
1: Ja, klopt.
0: Wauw, ik vind dit als applausje waard.
1: Woehoe! Met zo'n bandje, weet je.
0: Die kunnen we zeker er even bij halen.
1: Nee.
0: Ja, zeker. Wil je hem anders nog een keertje maken? Dan, nou, dat doen we niet. Anyway, we gaan de roadtrip-playlist aanvullen. En, meestal doen we allebei een liedje. Ik en degene die aan mij aan de overkant van de tafel zit. Maar vandaag... Ging jij in ophef?
1: Want jij gewoon mag er 4 per week kiezen.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel eerder.
0: En jij maar 1. Dus toen zei ik, oké, om het een beetje goed te maken mag jij vandaag 2. Maar dan is de voorwaarde wel dat je er een goed verhaal bij vertelt.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, Daan, wat wil jij toevoegen aan de playlist die je allemaal kunt volgen via Spotify? En dan kom je op via de website Girl Power Radio Roadtrip lijst www.girlpowerradio.nl. En dan kun je hem zo naar onder scrollen. Ja. Staat die daar? Er staat al heel veel goede muziek in.
1: Inderdaad.
0: Maar wat ga jij toevoegen?
1: Oké, ik ga het heel snel vertellen, ja jongens.
0: Heel snel.
1: We gaan terug naar zomer 2023. Toen was Danique jong. Ik weet even niet meer hoe oud.
0: 2023?
1: 17, 16. Ja.
0: Ja.
1: Ja, en toen draaide ik dit nummer heel erg veel. Samen met mijn beste vriend in de auto. Met alle ramen open, met het dak open, schreeuwend. En daar heb ik zelfs zulke goede herinneringen aan. Dat ik er een tatoeage van heb laten zetten op mijn arm. Ja, ik vind de banger. Heel veel mensen kennen hem. Dus hier is voor jullie See You Again van Tyler the Creator.
0: Wauw.
1: Boom.

0: Wie zingt dit ook alweer?
1: Ik.
0: Nee, maar wie is ook weer de
1: Tyler artiest? The Creator.
0: Zullen we dat ook gewoon zo houden dan?
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
1: Wauw, dit is echt... Oh, weet je? Oh.
0: Dikke shade.
1: Het is dat we nog maar 8 minuten hebben, anders zou ik weggelopen.
0: Dat snap ik, maar je mag nog steeds een liedje toevoegen aan onze roadtrip playlist. Je mag namelijk 2 toevoegen, vind je dat niet lief?
1: Ja.
0: En dan mag ik wel even zo'n opmerkingetje maken.
1: Misschien
0: toch?
1: Voor deze
0: nou, gelukkig maar.
1: Nou, zijn jullie er klaar voor? Dit is echt een heel leuk verhaal. Luister, ik zat een paar zomers terug, met wat vriendinnen in de auto, een jaar geleden. En toen kwam ineens het gesprek over benen scheren. Want hoe lekker dat is als je dan net met geschoren benen in bed ligt en bla bla bla. En precies toen kwam dit nummer voorbij en lagen we helemaal plat. Want het nummer zo fresh, zo clean van de Outkast kwam precies langs.
0: En heb je toen ook je benen zo'n beetje uit het raam gehangen?

0: haar benen geschoren had in de auto. En toen op een roadtrip ging.
1: Ik heb het tussendoor ook nog wel een keer gedaan hoor.
0: Oh, dat scheelt.
1: Geen paniek.
0: Ja, maakt mij niet uit hoor. Je moet het scheren als je dat wil. En anders vooral lekker niet doen als je er geen zin in hebt. Met Zo Fresh en Zo Clean van Outkast uit 2000 komen we alweer aan het einde. En na het journaal van zometeen om 6 gaan we terug in de tijd, namelijk met 90s en Noise. Daar komen allemaal Snap komt daar weer voorbij. Damsky, Seal, K7, Concrete Blonde. Met andere woorden, je hebt echt geen enkele reden om weg te gaan.
1: Nee, en jongens, je hebt nog 3 minuten. Stem snel op de powerplaats voor volgende week.
0: En dan spreek ik jou volgende week weer en jij bent er morgen.
1: Ja, tot morgenochtend. En slaap lekker op deze.

0: is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Er staat nog meer dan 100 kilometer. Onder meer de A15 naar Rotterdam. Voor Papendrecht 15 minuten door een eerder ongeluk. De weg is weer vrij. Dan wegwerkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. De Moerdijkbrug. Je hebt 1 rijstrook minder en de vertraging is een half uur vanaf Breda. Dan nog drukte rondom Nijmegen door bezoekers aan de Vierdaagse feesten. Op de N325 vanaf de Duitse grens vielen vanaf Beek 2 kilometer en 3 kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar 90s Noise met Monique en Justin.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan medewerker Niek Timmerman van de Haagse Stadspartij. De partij ontsloeg haar na 27 jaar zonder opzichttermijn, ontslagvergoeding of UWV-melding. De rechter stelde haar in het gelijk, maar de partij heeft geen geld meer. De gemeente schiet daarom financieel te hulp. De provincie Zeeland wil 22,1 miljoen euro uittrekken voor verkeersmaatregelen tijdens de 4 maanden durende afsluiting van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Dat is 2 keer zoveel als eerder geraamd. Extra bussen, ferries en parkeerplaatsen moeten de hinder beperken tijdens de noodzakelijke reparatie van ernstige betonschade. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Zo is het nog steeds druk op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug. Vanwege werkzaamheden is 1 rijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. Dan een kapotte auto bij Hendrikido Ambacht, de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een file van 15 minuten, 2 rijstroken minder. En drukte voor de Duitse grenscontrole in het zuiden van het land, de A76. Vanaf knooppunt Kunderberg, 3 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar 90's Noise met Justin en Monique.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1.257 deelnemers uit of startten niet. 3 deelnemers werden gedisqualificeerd. 2 militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd bandje. Deze weigerden terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6.000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1.257 deelnemers uit of startten niet. 3 deelnemers werden gedisqualificeerd. 2 militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd bandje. Deze weigerden terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6.000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Radio voor de Randstad. Dit is Girl Power.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Barken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.